0: Door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Karnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer. Vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan, dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerder eenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charlo zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Karnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer. Vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon, door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk. Luister dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Carnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer, vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog en in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charlo zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Karnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer. Vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fashion,
7: Haarmode Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libra
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546 of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een steekpartij in Rotterdam-Carnisse is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 7 uur gestoken op de Vlakkese straat. Daarbij was er volgens hulpdiensten ruzie uitgebroken tussen twee groepen. Daarbij werd dus iemand gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Beelen zijn gisteren stalen buizen en houten planken meters naar beneden gevallen vanaf het plateau. Op dat moment was het park open en waren kinderen aan het spelen en raakte niemand gewond. De eigenaar van het park, Wim Beelen, zegt dat niet gebeurde in de buurt van een van de attracties. Wel konden mensen er onderdoor lopen. Beelen is enorm geschrokken, noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er met een kind wat kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. De hulpdiensten hebben gisteravond iemand uit de Zevenhuizenplas gered die meer dan een uur vermist was. Meerdere duikteams hebben meegezocht, net als een boot van de brandweer. Aan het einde van de avond werd de zwemmer als vermist opgegeven. Er kwamen duikteams uit onder meer Rotterdam en Den Haag. 5 kwartier na de eerste melding werd de zwemmer teruggevonden een kilometer verderop bij de ingang van de jachthaven. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De zwemmer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft voor de 2e nacht op rij geblust bij de natuurbrand in het noorden van Limburg. In het gebied zijn bepaalde stukken vrijgemaakt van brandbare spullen. Het vuur is niet voorbij die zogeheten stoplijn gekomen. Daardoor heeft de brandweer nu meer grip op het vuur. De noodverordening in het gebied blijft wel voorlopig van kracht. De burgemeester van Venrooy kondigde die gisteren aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Het weer. Af en toe zon blijft droog. In de loop van de middag meer zon tot 25 graden. Ook morgen periode met zon. Wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

to think you would.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
1: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
3: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een steekpartij in Rotterdam-Carnisse is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 7 uur gestoken op de Vlakkese straat. Daarbij was er volgens hulpdiensten ruzie uitgebroken tussen twee groepen. Daarbij werd dus iemand gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn gisteren stalen buizen en houten planken meters naar beneden gevallen vanaf het plateau. Op dat moment was het park open en waren kinderen aan het spelen en raakte niemand gewond. De eigenaar van het park, Wim Belen, zegt dat niet gebeurde in de buurt van een van de attracties. Wel konden mensen er onderdoor lopen. Belen is enorm geschrokken, noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er met een kind wat kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. De hulpdiensten hebben gisteravond iemand uit de Zevenhuizenplas gered die meer dan een uur vermist was. Meerdere duikteams hebben meegezocht, net als een boot van de brandweer. Aan het einde van de avond werd de zwemmer als vermist opgegeven. Er kwamen duikteams uit onder meer Rotterdam en Den Haag. 5 kwartier na de eerste melding werd de zwemmer teruggevonden een kilometer verderop bij de ingang van de jachthaven. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De zwemmer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft voor de 2e nacht op rij geblust bij de natuurbrand in het noorden van Limburg. In het gebied zijn bepaalde stukken vrijgemaakt van brandbare spullen. Het vuur is niet voorbij die zogeheten stoplijn gekomen. Daardoor heeft de brandweer nu meer grip op het vuur. De noodverordening in het gebied blijft wel voorlopig van kracht. De burgemeester van Venroy kondigde die gisteren aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Het weer. Af en toe zon blijft droog. In de loop van de middag meer zon tot 25 graden. Ook morgen periode met zon. Wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo

0: 8.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
6: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
6: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
7: Vandaag? Morgen.
8: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
11: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
12: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze dinsdag schijnt in de ochtend de zon volop. Er is dan weinig bewolking aanwezig. Later vanochtend, maar zeker vanmiddag, verschijnt er meer bewolking. En mogelijk dat later vanmiddag er een enkele bui zou kunnen vallen. Wellicht met een donderklap. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 31 graden. Vanavond eerst nog wat bewolking, maar later ook weer wat zon. Komende nacht klaart het breed op en bij een zwakke wind blijft de temperatuur hangen rond een zachte 19 graden.

door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een steekpartij in Rotterdam-Carnisse is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 7 uur gestoken op de Vlakkese straat. Daarbij was er volgens hulpdiensten ruzie uitgebroken tussen twee groepen. Daarbij werd dus iemand gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn gisteren stalen buizen en houten planken meters naar beneden gevallen vanaf het plateau. Op dat moment was het park open en waren kinderen aan het spelen en raakte niemand gewond. De eigenaar van het park, Wim Belen, zegt dat het niet gebeurde in de buurt van een van de attracties. Wel konden mensen er onderdoor lopen. Belen is enorm geschrokken, noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er met een kind wat kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. De hulpdiensten hebben gisteravond iemand uit de Zevenhuizenplas gered die meer dan een uur vermist was. Meerdere duikteams hebben meegezocht, net als een boot van de brandweer. Aan het einde van de avond werd de zwemmer als vermist opgegeven. Er kwamen duikteams uit onder meer Rotterdam en Den Haag. 5 kwartier na de eerste melding werd de zwemmer teruggevonden een kilometer verderop bij de ingang van de jachthaven. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De zwemmer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft voor de 2e nacht op rij geblust bij de natuurbrand in het noorden van Limburg. In het gebied zijn bepaalde stukken vrijgemaakt van brandbare spullen. Het vuur is niet voorbij die zogeheten stoplijn gekomen. Daardoor heeft de brandweer nu meer grip op het vuur. De noodverordening in het gebied blijft wel voorlopig van kracht. De burgemeester van Venrooy kondigde die gisteren aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Het weer, af en toe zon en blijft droog. In de loop van de middag meer zon tot 25 graden. Ook morgen periode met zon, wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
7: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
8: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Vision,
7: Harmo de Meijer,
9: Kruidvat,
8: Miss Beauty Fashion,
7: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
8: Eetcafé De Parel,
7: Lidl,
9: Libra
8: en Café Bonnes.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we eerst vrij veel bewolking overtrekken met slechts af en toe even een zonnetje. Vanmiddag lijkt de zon er wat vaker aan te pas te kunnen komen en wisselen bewolking en zon elkaar af. Het blijft in onze regio zo goed als droog. In vergelijking met de voorgaande dagen wordt vanuit het zuidwesten frissere lucht aangevoerd dankzij een meest matige wind uit die richting. De temperatuur kan vanmiddag uitkomen op een zomerse 25 graden. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af, komen de nacht klaart het breed op en bij een in kracht iets afnemende wind daalt de temperatuur naar 15 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie wil dat de Rotterdammer 4 maanden de cel ingaat voor het afpersen van mensen die een afspraak hadden gemaakt via een dating-app. Er zou sprake zijn van zeker 6 slachtoffers en sommige van hen hadden duizenden euro's betaald. De mannen dachten dat ze een afspraakje hadden met een vrouw, maar daar stond de Rotterdammer hen op te wachten. Als de mannen daar aankwamen, werden ze bedreigd en moesten ze geld overmaken. De verdachte geeft toe dat hij te ver is gegaan. Hij is verslaafd aan lachgas en had dat geld nodig om de drugs te kopen. De politie heeft 3 verdachten opgepakt na een steekpartij in Rotterdam-Karnisse. Rond 7 uur gisteravond werd iemand gestoken op de Vlakkeese straat na een ruzie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet bekend. De brandweer zegt dat de hulpdiensten meerdere natuurbranden, zoals nu in Noord-Limburg, tegelijkertijd niet aankunnen. Dan is er meer gespecialiseerd opgeleid personeel nodig en ook meer voertuigen die dat terrein aankunnen. Volgens de Veiligheidsraad is de capaciteit van de brandweer bereikt. In bosrijke gebieden heb je andere auto's nodig in de stad en die zijn niet altijd beschikbaar. Zo heeft de regio Rotterdam geen materiaal beschikbaar gesteld om naar Limburg te sturen. Hier heb je wel kleinere wagens die prima werken in de duinen, maar geen grote brandweerwagens met 4-wielaandrijving die nodig is in een bos. In Witteswijk is vannacht een kringloopwinkel volledig afgebrand. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen bouwmaterialenzaak en er kon nog altijd veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden, zegt de brandweer.
2: Omdat er ook flink wat rook vrij kwam die richting de woonwijk trok, hebben we ook een NL-alert verstuurd. En omdat mensen zeg maar, met deze warme temperatuur met ramen open slapen, hebben we dus ook gevraagd om de ramen te sluiten.
1: Hoe de brand kon ontstaan in Winterswijk is niet bekend. Het weer, af en toe zon, blijft droog. In de loop van de middag meer zon, het is 25 graden. Morgen periode met zon, er zijn stapelwolken, maar het blijft wel droog. En het wordt morgenmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we eerst vrij veel bewolking overtrekken met slechts af en toe even een zonnetje. Vanmiddag lijkt de zon er wat vaker aan te pas te kunnen komen en wisselen bewolking en zon elkaar af. Het blijft in onze regio zo goed als droog. In vergelijking met de voorgaande dagen wordt vanuit het zuidwesten frissere lucht aangevoerd dankzij een meest matige wind uit die richting. De temperatuur kan vanmiddag uitkomen op een zomerse 25 graden. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af, komen de nacht klaart het breed op en bij een in kracht iets afnemende wind daalt de temperatuur naar 15 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie wil dat een Rotterdammer 4 maanden de cel ingaat voor het afpersen van mensen die een afspraak hadden gemaakt via een dating-app. Er zou sprake zijn van zeker 6 slachtoffers en sommige van hen hadden duizenden euro's betaald. De mannen dachten dat ze een afspraakje hadden met een vrouw, maar daar stond de Rotterdammer hen op te wachten. Als de mannen daar aankwamen, werden ze bedreigd en moesten ze geld overmaken. De verdachte geeft toe dat hij te ver is gegaan. Hij is verslaafd aan lachgas en had dat geld nodig om de drugs te kopen. De politie heeft 3 verdachten opgepakt na een steekpartij in Rotterdam-Karnisse. Rond 7 uur gisteravond werd iemand gestoken op de Vlakkeese straat na een ruzie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, wat de aanleiding was voor de ruzie is niet bekend. De brandweer zegt dat de hulpdiensten meerdere natuurbranden, zoals nu in Noord-Limburg, tegelijkertijd niet aankunnen. Dan is er meer gespecialiseerd opgeleid personeel nodig en ook meer voertuigen die dat terrein aankunnen. Volgens de Veiligheidsraad is de capaciteit van de brandweer bereikt. In bosrijke gebieden heb je andere auto's nodig in de stad en die zijn niet altijd beschikbaar. Zo heeft de regio Rotterdam geen materiaal beschikbaar gesteld om naar Limburg te sturen. Hier heb je wel kleinere wagens die prima werken in de duinen, maar geen grote brandweerwagens met 4-wielaandrijving die nodig is in een bos. In Winterswijk is vannacht een kringloopwinkel volledig afgebrand. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen bouwmaterialenzaak en er kon nog altijd veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden, zegt de brandweer.
2: Omdat er ook flink wat rook vrij kwam die richting de woonwijk trok, hebben we ook een NL-alert verstuurd. En omdat mensen zeg maar, met deze warme temperatuur met ramen open slapen, hebben we dus ook gevraagd om de ramen te sluiten.
1: Hoe de brand kon ontstaan in Winterswijk is niet bekend. Het weer, af en toe zon, blijft droog. In de loop van de middag meer zon, het is 25 graden. Morgen periode met zon. Er zijn stapelwolken, maar het blijft wel droog. En het wordt morgenmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan gebruikelijk op de A4 richting Rotterdam. Voor de keteltunnel 3 kilometer en 10 minuten vertraging vanaf afrit Den Hoorn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.
2: Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook drie andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraai is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kinderboekenkast. Ga er maar weer eens even goed voor zitten, want vandaag is mijn gast Sanne Roosboom. Welkom, Sanne.
11: Ja, dankjewel.
10: Fijn dat je erbij bent.
11: Ja, heel leuk.
10: Heel leuk. We gaan straks wat uitgebreider over je boeken praten. Hè, en dan vooral over het ministerie van oplossingen. Maar nu beginnen we altijd met vragen van kinderen.
11: Leuk.
10: En wat kinderen graag van je willen weten. Ja. Dus dat is altijd al leuk. Dan beginnen we. Hoe oud ben je?
11: Ik ben 42.
10: En heb je broers of zussen?
11: Ja, ik ben de oudste van 4 kinderen.
10: En hoe heet ze allemaal?
11: Tijmen, Sarah en Minten.
10: En ben je getrouwd?
11: Ja, met Frank.
10: En ook kinderen toch?
11: Ja, ook kinderen. Vera en Rosa, die zijn 7 en 9. En 2 stiefkinderen, Hanne en Wessel. Die wonen niet meer thuis.
10: Oh, nou dan heb je een heerlijk groot gezin. Heb je huisdieren?
11: Nee, want ik heb een hele allergische man.
10: Oh.
11: Ja, dus het kan echt niet.
10: Nee. Nee, en is het of de man of het beest?
11: Ja.
10: Gaan we voor de man.
11: Ja.
10: Ik ben helemaal mee eens. Wat is je lievelingseten?
11: Ik vind Mexicaans eten heel lekker. Maar dan wel ben ik bang Mexicaans eten zoals het in Nederland gemaakt wordt. Want als het echt heel erg kruidig is, dan kan ik er weer niet zo goed iets mee.
10: Kan je er niet tegen?
11: Nee, nee.
10: Ik ook niet hoor. Wat is je lievelingskleur?
11: Zwart. Maar niet voor muren of zo in mijn huis. Maar voor kleren. Of ja, ik vind het echt een mooie voor jassen. Een hele mooie kleur. Maar ik vind bijvoorbeeld lavendelblauw ook heel mooi.
10: Nee. Dat is wel leuk.
11: Heel, ja. Ja.
10: Heb je altijd al schrijver willen worden?
11: Ja, eigenlijk wel. En dat zijn soms dingen die je pas weet als je terugkijkt. Maar ik heb letterlijk al in vriendenboekjes in groep 5 of 6 geschreven dat ik later schrijver wilde worden. Toen wilde ik ook nog heel veel andere dingen worden. Maar ik zat ook al in de schoolkrant en we hadden een straatkrant. En ik schreef verhaaltjes die ik voorlas in de kring. En ik weet niet of ik toen al letterlijk dacht, ik wil kinderboeken schrijven. Maar dat schrijven is echt een rode draad door mijn hele leven geweest.
10: Dat is echt leuk om te horen, hè? Dan weet je misschien nog niet dat je kinderboeken wil maken. Maar je weet, het schrijven zit er wel al helemaal in.
11: Ja, en leuk. Ik wist niet zo goed. Daarom vind ik het ook heel leuk nu om bijvoorbeeld schoolbezoeken te doen. En met kinderen te praten over het schrijver zijn. En dat ook wat toegankelijker te maken. Want ik had niet het idee dat ik zomaar schrijver kon worden. Ik had het idee, dan moet je echt Annie M.G. Schmid zijn. Weet je, wijs en oud en beroemd en de juiste connecties hebben. En weet je, dat was een soort abstractie in mijn hoofd. Dat was niet iets wat ik zomaar zou kunnen worden. Dus ik wist wel dat ik wilde schrijven en daarom ben ik ook journalist geworden. Omdat dat was iets, dat zag ik voor me. Daar kon je je geld mee verdienen. Dat was een beroep. En het duurde een tijdje. Voordat ik zelf de weg zag van, ja maar, ik wil verhalen bedenken. En dat kan ik ook proberen, weet je wel. Dus dat.
10: Ja, vorig jaar met de kinderboekenweek, hè, worden wat je wil.
11: Ja precies. Ja, nee, toen heb ik dus ook een filmpje gemaakt met heel veel mensen die zo'n kronkelpad, weet je. Want je weet niet per se, als je 11 bent, precies, ik wil dit worden, dat is de weg ernaartoe. Er zijn wel mensen die dat weten. Maar de meeste mensen raken zo 5-10 jaar, nou ja, niet kwijt, want je doet nog wel leuke dingen. Maar je stormt niet recht op je doel af. En dat is wel een soort volwassen realisatie. Als ik terugkijk van, ja, ik wilde altijd al schrijven. Maar hoe je daar precies kwam, dat duurde een tijdje.
10: Nou ja, nu zijn we er heel blij mee. Vind je het makkelijk of ook wel eens moeilijk om te schrijven?
11: Nee, ik vind het ook wel eens moeilijk om te schrijven. Er zijn hele verschillende fases eigenlijk in het schrijven van een boek sowieso. Maar ook in je leven of hoe je in je concentratie zit of hoe het op per dag gaat. En soms dan zit je helemaal, dan weet je echt wat je wil schrijven. Dan zie je de scène voor je, dat is het allerleukste. Dan gaat het gewoon leven in mijn hoofd. En dan word ik ook enthousiast. Dan zit ik ook echt te rammen op de toetsen. Maar er zijn ook heel veel momenten dat je het even niet zo makkelijk voor je ziet. Dat het niet een film is die zich in je hoofd afspeelt. En dat je echt moet herschrijven, moet nadenken, moet schrappen. En nou, soms is dat een middag. Maar het kan ook wel eens weken achter elkaar zijn. Dat je echt ergens tegenaan hikt. Van, nee, maar het klopt niet. Ik krijg dit stukje niet goed. En nou, dat is echt best wel eens moeilijk.
10: Helemaal mee eens. Hoe verzin je nou elke keer weer een nieuw verhaal? Ik denk, ja, een beetje met inspiratie misschien.
11: Ja, het is heel lastig om een goed antwoord op te geven. Want het is het eigenlijk bij elk verhaal weer een beetje anders. Ik denk, soms dan kom ik op een idee en dan tak, dan heb ik het. Dan denk ik, oh ja, dat is leuk. En ik denk dat inspiratie is altijd dat je ogen oplichten. Dat je het voor je ziet. Dat er ergens in mijn hoofd gaat het aan. En dan weet ik, ja, hier wil ik wat mee. En soms is dat alleen nog maar een vaag een idee op de achtergrond. En soms is dat echt al een soort, oké, dit wil ik gaan doen. Dit lijkt me leuk. En daarna ga je eromheen bouwen en nadenken. En soms is het een veel langzamer proces. Weet je, gewoon, ik had dat toevallig met Mot en de Metaalvissers. Daar gaan we dan straks even over hebben. Maar dat begint eigenlijk met een meisje, niet echt in onze wereld. Maar die heeft een magneet en daarmee gaat ze dan vissen. En dan komt ze een oude duikboot. En ik wist dat ik iets wilde met dat magneet vissen. Maar het duurde echt weken voordat ik wist waar ik zelfs maar wilde beginnen. En toen nog weken voordat ik wist in wat voor wereld het zich zou afspelen. En terwijl bijvoorbeeld met Jippie, mijn debuut. Jippie, een humeurig sprookje. Ja, dat gaat over een hele humeurige prinses in een land waar iedereen hysterisch blij was. En ik had een hysterisch blije collega. En ik was zelf een keer heel humeurig. En opeens schoot me dat te binnen. Van, oh, maar stel nou dat iedereen zo was als hij. En ik altijd dit vervreemde gevoel zou hebben. Van, ja, maar het is toch stom? Waarom vind je het niet stom? En toen reed ik bij hem weg. En toen kwam ik thuis. En toen zat dat idee in mijn hoofd. Dus het is een absolute combinatie van erop broeden. En het soms echt gewoon weten.
10: Ja, de ene keer gaat het heel makkelijk. En de andere keer... Het is moeilijk.
11: En dan bij het ministerie is het weer anders. Want dan zit je in een verhaal. En dan, dat was nooit een serie, zeg maar. Ik ging gewoon het ministerie van oplossingen schrijven. En tegen de tijd dat het af was, was er een soort nieuw pad geopend in mijn hoofd. Van, ja, maar ik ken nu die hoofdpersonen. En zou het niet gaaf zijn om ze nu nog iets te laten meemaken? En dus dan is eigenlijk, weet je pas hoe het verder gaat op het moment dat je bijna klaar bent met een verhaal. Dan gaat het volgende luikje open, zeg maar. Dus het is, ja... Het is een hele leuke vraag, maar er is niet één duidelijk antwoord.
10: Nee, dat blijkt leuk. Nee. Maar je had het net over een luikje wat in je hoofd wat opengaat. En dat vind ik wel interessant. Kun je daar wat meer over vertellen?
11: Nou, dat heeft te maken met dat inspiratie. Dat soms weet je het gewoon en soms moet je inderdaad daar heel goed over nadenken. En soms, ja. Ja, maar dat hoort natuurlijk ook wel echt bij het beroep van schrijver. Hè? Dus zoals wanneer je elke dag 5 kilo optilt, dan krijg je sterkere armspieren. Ik ben nu al 1 jaar of 10 elke dag aan het verzinnen. En dan krijg je sterkere fantasie. Dus het hoort een beetje ook bij het beroep om af en toe te herkennen van, oh, dit vind ik een leuk idee, daar kan ik wat mee. En dan vervolgens ook echt een verhaal van te maken.
10: Lees je zelf ook veel?
11: Ook in periodes. Dus soms zit ik er helemaal in en dan lees ik heel veel boeken. En als ik dan zelf veel aan het schrijven ben, dan soms stopt dat een beetje. En dat had ik bij Motten en Metaalvissers heel sterk. In het begin wilde ik niks lezen.
10: Nee, maar is ook wel een beetje logisch natuurlijk, want dan zit je in je eigen verhaal.
11: Ja, ik wilde in mijn eigen verhaal. En dan soms kan je wel iets heel anders lezen. Dus bijvoorbeeld een non-fictieboek of de krant natuurlijk of zo. Maar... Dan zit mijn eigen hoofd vol gewoon met dat verhaal. En met die sfeer. En die, zeker als ik die nog niet helemaal in mijn vingers heb. Dan wil ik daarheen in mijn hoofd. Dan zit mijn fantasie vol. En dan op het moment dat dat weer een beetje klaar is. Dan gaat dat weer open. En dan pak ik weer een boek. En dan zit ik er weer in.
10: Ja, anders is er gewoon geen plek voor een ander boek.
11: Nee, geen behoefte of zo. Ja, maar ik lees bijvoorbeeld wel de kinderen elke avond voor. Dus dat zit er altijd wel bij.
10: Nou, ik reken het goed. Wat is je lievelingsboek?
11: Van alles. Of voor kinderen?
10: Eén voor kinderen en één voor jezelf. Want het is natuurlijk... Dit zijn de vragen van de kinderen.
11: Het zijn de vragen van kinderen, dus, oké. Ja. Nee, dan... ik denk Sjaakje en de Chocoladefabriek. Dat is natuurlijk een oude vertrouwde. Maar die heb ik in mijn jeugd gelezen. Die vond ik heel erg leuk. Ik vond de verfilming ook heel erg leuk. En ik vind die pure fantasie... van Roald Dahl en de soms wat bijna grove absurditeit, die vond ik heel erg leuk. Dus dat was wel mijn...
10: Er zijn wel 2 verfilmingen, hè?
11: Klopt, ik heb die 2e ook gezien. Het is altijd, als je kind bent, dan maken dingen meer indruk. Hè? Dus voor mij is die oude film, dat is waar ik aan gehecht was, zeg maar. Maar ik vind Johnny Depp ook heel leuk. Dus ik vond het wel... Ik gaf het een kans. Maar ik vond het ook een leuke film. Maar ik vond nog wel de ouderwetse film vond ik het leukste. Maar ik weet ook dat een beetje is wat volwassenen doen. Die houden vast aan wat ze als kind leuk vonden.
10: Was jij vroeger op school goed in taal en rekenen?
11: Ik was altijd goed in taal. Ik was ook goed in het... tekstbegrip, zeg maar. Dus iets lezen en daar de samenvatting van maken en zo, ook op de middelbare school. En rekenen heb ik altijd wat moeilijker gevonden. En op de middelbare school zelfs echt geworsteld met wiskunde. Dat vond ik echt lastig. Ik was de enige, samen met 1 andere jongen van ons hele jaar, die geen wiskunde in zijn pakket nam. Er werd ook echt dan verteld dat je dan nergens goed terecht zou komen en dat, weet je. Maar ja. Nee, ik... Ik vond rekenen dus altijd iets lastiger, maar dat ging wel. En taal vond ik leuker.
10: En ben je dan wel eens blijven zitten?
11: Nee, nooit.
10: Nee, knap.
11: Nou ja, dat ging me gelukkig makkelijk af. Daar heb ik tegen niet zoveel. Dat vind ik nooit echt knap eigenlijk. Nee.
10: Heb je hobby's?
11: Jawel, maar die zijn vaak ook een beetje saai. Want die hebben dan gewoon met het schrijven te maken. Want ik vind het schrijven heel leuk. Dus als hobby heb ik bijvoorbeeld... Ik ben al een jaar of 6 al bijna kortschrijver. En dat is dat op Twitter hebben we verhaaltjes van 140 tekens. Nou, dat is het compleet tegenovergestelde van een boek. Dan zit je echt op elke spatie telt mee. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Dat is een soort puzzeltje. En dus dat daar ben ik. Dat is een hobby. Dus verhaaltjes maken van heel erg weinig woorden. En lezen. Maar ik kijk ook graag films. En ik heb hele leuke kinderen. Dus daar doe ik ook leuke dingen mee. We zijn nu alle Marvel films aan het kijken.
10: Dat is ook een
11: omdat we opeens Disney Plus hebben. Dus er gaat de hele wereld voor ons open. En ik probeer ook nog wel dingen te doen als veel wandelen en zo. Dat vind ik ook wel leuk. En zeker tijdens corona, dat kon altijd gewoon. Dus ik woon in Rotterdam en het is hier heel snel leuk en sfeervol en levendig. Dan wandel ik zo achter langs het kanaal hierachter. En dan luister ik naar een geschiedenispodcast. Of ik bel met vrienden.
10: En binnenkort natuurlijk naar de kinderboekenpodcast.
11: Dan luister ik naar de kinderboekenpodcast terwijl ik ga wandelen, ja.
10: Dat waren de vragen van de kinderen.
11: Hele leuke
10: vragen. We kennen jou nu een beetje beter, in ieder geval. En ben je klaar voor de ditjes en de datjes?
11: Ik weet nog niet wat het is, maar ik denk dat ik er klaar voor ben.
12: Een ditje of een datje?
10: Je krijgt 2 opties en daar moet je tussen kiezen.
11: Okay.
10: En als je wil, mag je uitleg geven.
11: Oké.
10: Okay. Ja, ben je er klaar voor?
11: Ja, ja.
10: Ja, het komt allemaal weer ook bij de kinderen vandaan, hè? Dus dat... Pizza of patat?
11: Pizza.
10: Hond of kat?
11: Hond. Dat verbaast me dat ik dat zeg.
10: Vertel.
11: Ik heb nog nooit een hond gehad.
10: Vertel.
11: Ja, ik weet niet. Ik heb wel katten gehad vroeger. Geen hond. Maar
10: en
11: toch,
10: dan kies je toch voor een hond.
11: Toch kies ik voor de hond. Nou, dat is een interessante ding. Ja.
10: Nou, dan gaan we meneer Freud eens even op. Zomer of winter?
11: Oh, winter.
10: Die heb ik nog niet gehoord.
11: Oh, echt? Nee?
10: Je houdt van sneeuw, je houdt van...
11: Nou, ik vind herfst de allerfijnste seizoen. Ik vind het leuk, de zon. Ik krijg er ook hoofdpijn van. Ik hou van lange zwarte jassen. Daar voel ik me op mijn gemak. En ik hou van mijn laarzen. En ik ben gewoon iets minder op mijn gemak in de zomer. Ik vind het voor andere mensen een heel leuk seizoen. En ik zie dat ze dat heel leuk vinden op strand en in parken. Maar ja, nee, ik voel echt dan een milde verwijdering. Ik hou echt heel erg van de scherpe lucht van de winter. En van de winterzon.
10: Hou je dan ook van sneeuw?
11: Ik hou ook van sneeuw en ik kan regen ook best aan. Beter dan 38 graden. Ja?
10: Nou ja, ik ook hoor, moet ik eerlijk zeggen. 25. Dat vind ik lekker. Dat is meer dan genoeg. Lezen of schrijven?
11: Schrijven.
10: Koffie of thee?
11: Koffie.
10: Heel rijk of heel veel vrienden?
11: Heel veel vrienden. Ja, nee. Ik dacht dat je zou zeggen heel rijk of gelukkig of zo. Toen dacht ik, oh ja, dan ga ik natuurlijk voor gelukkig. Maar heel veel vrienden is toch wel heel leuk. En heel rijk, ja, als je dan niet veel vrienden hebt, wat moet je dan met je geld? Dat is ook een beetje... Maar ja, weet je, als je heel veel vrienden hebt en helemaal geen geld... en je constant zorg maakt over alles, dan heb je er ook weer niks aan. En dan ga je ook de hele tijd zeuren bij al die vrienden. Ik ben zo arm, ik heb honger.
10: Tot als ze jou niet meer leuk vinden.
11: Ja, ja, dus het is een ingewikkelde.
10: Ja. Maar ja, voor kinderen is het natuurlijk altijd heel zwart-wit, hè?
11: Tuurlijk, en dan weten kinderen weten ook hartstikke goed dat je met vrienden leuke dingen kunt doen. Als je een groep vrienden hebt, dan kun je buiten spelen, je kunt voetballen, je kunt verstoppertje spelen, je kunt een verhaal bedenken. En met heel veel geld kun je wel naar de Efteling 1000 keer. Maar dat is ook alleen maar weer leuk met vrienden. Dus ja, het begint toch een beetje met andere mensen.
10: Ja, begint met vrienden. Pindakaas of chocoladepasta?
11: Chocoladepasta.
10: Typen of schrijven?
11: Typen.
10: Buiten spelen of televisie kijken?
11: Nou, dat is een lastige. Daar zit ik echt heel half-half in. Want ik vind buiten zijn altijd fijn. Maar televisie kijken, en zeker met de meiden... dat we dan een Guardians of the Galaxy gingen kijken eergisteren... dat is ook heel leuk. Dus deze weet ik niet zo goed. Dat mag niet, hè?
10: Nee,
11: ik moet
10: kiezen.
11: Of.
10: Ja, gemeen, hè?
11: Ja. Ik heb het idee dat het goede antwoord buitenspelen hoort te zijn. Zeker als je echt een kind bent. Maar weet je, als je 42 bent, dan is spelen ook... Ik ga niet meer zo vaak buiten spelen, natuurlijk.
10: Nee,
11: als ik doe het wel,
10: ook,
11: hoor.
10: Wandelen
11: ga wel van de glijbaan en zo, als ik ergens ben. Maar ja, dan kom je weer vast te zitten.
10: Ik wou het niet.
11: Nee, oké. Als wandelen ook is, dan doe ik buitenspelen. Ja, buitenspelen.
10: Ja, als je 42 bent, dan is buitenspelen... Dan nou, valt wandelen onder buitenspelen.
11: Ja, precies. Maar ik vind wel, sinds ik een groot mens ben... naar mijn idee nog niet zo lang, maar dat is natuurlijk onzin. Maar ik... Ik ben wel eens met mijn kinderen dan in zo'n speelhal.
10: Ja.
11: Weet je wel, echt sinds ze klein zijn. Nou, dat doen we al wel jaren. En dat is niet ideaal, want het is heel lawaaierig. En je betaalt geld en weet ik veel. Maar ik snap dus echt niet. Ik heb nooit begrepen dat al die ouders daar op hun mobiel zitten aan de zijkant. Nee, echt niet. Want dat vinden grote mensen precies net zo leuk als kinderen, hoor. Op zo'n felgeel ding klimmen en ergens vanaf glijden.
10: Tussen
11: en aan
10: de ballen komen.
11: Ja, man. Ja, dus ik was heel blij toen mijn kinderen klein waren. Dat ze dan als excuus zeg maar... Oh, vind je het eng? Mama gaat wel mee. En nu is de kleinste van 7, ziet er nog steeds best jong uit. Dus dit spelletje doen we nog steeds wel. Mama, ik zit hierboven. Kun je me komen helpen?
10: Yes! Ik dacht dat je het nooit zou vragen.
11: Ja, want het is echt onzin natuurlijk dat grote mensen stoppen met spelen wat dat betreft. Er is echt niet een moment dat
10: Ik denk dat ze vinden dat het niet meer mag.
11: Ja, en dat het lichamelijk soms onhandiger wordt. Weet je, je doet jezelf makkelijker pijn. Je past niet meer overal doorheen. Maar het heeft ook heel erg te maken met zelfbewustzijn.
10: Ja.
11: Dus je bent je bewust van... Oh, dan zien anderen mij en dan ziet er onelegant uit. En dan wat denken ze wel niet van me? En, ja, en wat dat betreft zijn kinderen een supergoed excuus.
10: Ja.
11: Om op trampolines te gaan en dat soort dingen.
10: Ja. Maar dat is natuurlijk gewoon ontzettend leuk. Vind ik ook nog steeds leuk. Ja. Voetbal of tennis?
11: Voetbal.
10: Elke dag taart of elke dag spruitjes?
11: Elke dag taart, hè?
10: Binnenbad of buitenbad?
11: Buitenbad.
10: Dat is wel grappig, want daar heb je de zomer voor nodig.
11: Ja, dat is waar, maar ik krijg hoofdpijn van chloor. Dus ik ben gewoon beter. En het allerliefst dan nog een meer. Weet je, het liefst natuurwater. Dat vind ik het leukst.
10: Ja,
11: ja en dat, maar dat vind ik ook leuk in de zomer, hoor. Dat vind ik ook, ik vind de zee leuk. En het is niet alsof ik alleen maar boos binnen zit of zo.
10: Nee.
11: Ik snap het wel.
10: Ja. Ik begrijp je.
11: Ja.
10: Dierentuin of pretpark?
11: Pretpark. Ja, ik vind de Efteling een van de leukste plekken op aarde. En dierentuin vind ik ook leuk, hoor. We hebben een abonnement op Blijdorp en dat is hier vlakbij. Dat is de Rotterdamse dierentuin. En dat vind ik heel erg luxe als ik daar dan doorheen kan wandelen. Maar uiteindelijk zijn het wel dieren die in kooien zitten. En een pretpark zijn heel hard over de kop gaan en grappige liedjes luisteren die uit paddenstoelen komen. Dus dat vind ik dan toch leuk.
10: Ja, mee eens. En dilemma? Ministerie van Oplossingen of enkele boeken? Net als mot.
11: Ja, nee, die hoef ik niet te antwoorden. Want kinderen vragen dit in de klas ook altijd. En dat is echt net vragen als Vera of Rosa. Dat mag je niet vragen aan de schrijver. Want je creëert die dingen. Je zit jaren in zo'n sfeer. En dat is zo gemeen om je dan om te draaien en te zeggen... Hey, boek, ik vind dat andere boek toch leuker. Dus... Ik kan wel zeggen waar je op dat moment meer in zit. Weet je, ik heb mot nu echt, moet ik echt loslaten. Want dat is zo lang zit je daar aan te werken. En nou, wat ik al zei, het was een heel naar binnen gekeerd proces. Hè, waarin ik heel weinig las, ook aan niemand liet lezen. Het was echt ik en mijn verhaal. Dus daar heb ik heel veel, daar hou ik nu heel veel van. Maar op het moment dat ik zo meteen thuis weer ga schrijven aan het ministerie. Dan hoor ik wel precies net zoveel van dat verhaal te houden. Anders dan... Dan zou ik het moeten veranderen of herschrijven. Want dat,
10: Ja, het grappige is natuurlijk... Kijk, tot nu toe heb ik iedereen... elke schrijver die voor de microfoon kwam... die had geschreven voor volwassenen en voor kinderen.
11: Oh ja.
10: Of voor young adult en kinderen.
11: Oh ja.
10: Dus die hadden allemaal een andere... En Kevin Hassing bijvoorbeeld, die stemacteur.
11: Ja.
10: Dus toen kon ik dat vragen.
11: Ja.
10: Maar jij schrijft alleen maar kinderboeken in principe.
11: Ja.
10: Dus dan moet je kiezen tussen twee kwaaien eigenlijk.
11: Ja.
10: Of tussen twee hele leuke.
11: Ja, of bij mij of, natuurlijk. Reportage of fantasie.
10: Ik zit me net te bedenken. Ja. Journalist of... Ja, nee, want je hebt al gezegd dat je kinderboeken leuk vindt.
11: Ja, ik heb gekozen voor kinderboeken. Maar ik zou het nog... Ik vind nog altijd wel... Als ik ergens ben en er gebeurt iets... Dan voel ik nog altijd wel de... niet de actualiteit trouwens, hoor. Want daar was ik nooit goed in, maar... Als je ergens bent en je ziet een reportage voor je... van goh, wat interessant hoe ze dat hier doen... en wat zouden de mensen daarvan denken? En nou ja, dan is het heel erg leuk om met pen en papier... lekker gewoon mensen vragen te gaan stellen en dat thuis uit te gaan werken. Dus dat, misschien ga ik dat ooit nog wel doen. Maar wat ik beter kan en wat ik leuker vind, is zelf verhalen bedenken.
10: Dus dan stel ik nu eventjes de vraag. Journalist zijn of kinderboeken schrijven?
11: Ja, kinderboeken schrijven.
13: We hebben ook iets te zeggen. Hoi, ik ben Lisa Jonne en ik ben 11 jaar. Ik heb een ministerie van oplossingen gelezen, geschreven door Sanne Rozenboom en geïllustreerd door Mark Janssen. Het is echt een heel leuk boek. De hoofdpersonages zijn Ruben, Alfa, Nina en mevrouw Vis. Het boek gaat over 3 kinderen, Ruben, Nina en Alfa. Nina's vader is postbode en die krijgt een brief waar hij niks mee kan, omdat de brief die is aan het ministerie van oplossingen bedoeld, zeg maar. En Nina is benieuwd en die maakt hem open omdat het ministerie van oplossingen niet bestaat. Dus dan kan hij ook niet verstuurd worden. En ze leest het en komt tot de ontdekking dat Ruben gepest wordt. Ze wil Ruben graag helpen. Ze laat Alfa de brief lezen en ze gaan naar Ruben's school en ze nodigen hem uit omdat Pestkop geeft een feestje en ze heeft iedereen uitgenodigd en Ruben niet. Dus gaan ze Ruben uitnodigen voor een feestje terwijl ze hem helemaal niet kennen. En ze gaan hem dan verder ook helpen. En ze komen er ook nog achter dat het ministerie van oplossingen wel bestaat door een hele oude buurvrouw. Leukste personage vond ik mevrouw Vis, omdat die ook wel een beetje op mij lijkt. Die houdt heel erg van avonturen. Maar ook Nina vond ik heel leuk. Het minst leuke personage vind ik natuurlijk de Zilverman, omdat hij alles verknalt. Dit boek is echt een aanrader. Het is een superleuk en spannend boek voor kinderen. Er zijn 4 delen. En als je het leuk vindt en spannend vindt, dan kan je de andere delen ook nog lezen. Ik ga nu even een stukje voorlezen. Wat doen we nu? Fluisterde Alfa. Even luisteren, zei Nina zachtjes. Er zit een gat in je zadel, Rupje, riep een meisje met de krullen. Er komt speel uit. Ruben liep naar de meisjes toe. Dat is schuimrubber, Sophia, voor de vering van het zadel. Sophia deed hem na met een hoge stem. Voor de vering van het zadel, wijsneus. Weet je het dan niet erg dat je zadel kapot is? Ik kan er toch nog op fietsen? Hij haalde zijn fietssleutel uit zijn jaszak. Maar tussen Ruben en zijn fiets stonden 3 meisjes. Sophia voorop. Oh, Rupje toch? Zelfs je fiets gaat kapot van je negatieve uitstraling, zei ze. Hihi, deden de andere meisjes. Wij gaan zo'n cadeautje kopen voor Sophia, voor morgen, zei een meisje met een zorgelijke stem. Hè, Sof? Een meisje met de krullen knikte. Lief, hè? En ik heb dit al van mijn moeder gekregen. Ze hield een steentje omhoog dat aan een ketting om haar nek hing. Het is een atomist. Dat staat voor puurheid en wijsheid. Ruben schudde zijn hoofd. Dat heb je inderdaad wel nodig. Sophia negeerde zijn opmerking. Koop je ook wat voor me? Vroeg ze en schichelde. Oh nee, wacht, je bent niet uitgenodigd. Ha! Toen begon het derde meisje te zingen op de melodie van Lang zal ze leven. Ruben is een loser. Ruben blijft een loser. Nou ja, fluisterde Nina. Ik ben nu echt fan van je in elkaar slaan plan Alf. Alfa schudde haar hoofd. Wel ben ik blij dat ik geen 9 meer ben. Nina voelde de wind opsteken in haar hoofd. Kom op, zei ze. En ze stampte met haar gele laarzen op het groepje af. Hé, Ruben, zei ze heel hard. Ze duwde het meisje met een zeurderige stem opzij. Ik dacht al dat ik je zag. Hé, Ruben, zei Alfa. Leuk je weer te zien. Zodra ze naast Ruben stonden, hield het zingen op. Nina en Alfa waren een stukje groter dan de meisjes en een kop groter dan Ruben. Die keek verbaasd van de 2 vriendinnen naar zijn klasgenoten. Voor hij iets kon zeggen, sloeg Nina een arm om zijn schouders. Kom je morgen? Ja, Ruben. We hebben alles al klaar. Het wordt een superfeest. Ruben slikte. Hij keek haar vragend aan. Ons feest morgenmiddag. Je weet wel, zei Nina en ze glimlachte. Hier, de uitnodiging. Ze duwde het papier in zijn hand. Sophia ging achter Ruben staan om mee te lezen. Ja hoor, zei ze. Alleen voor coole kinderen. Waarom kom ik dan niet? En wat moet hij daar? Weten jullie wel niet wat voor loser hij is? Hij heeft een super negatieve aura. Bad vibes. Wij vinden hem heel aardig, zei Alfa. Misschien snap je dat pas als je onze leeftijd hebt. Hoe is het met je enkel? Huh? Zei Sophia en ze keek even omlaag. Mijn enkel? Wat is dat nou weer voor domme vraag? Wat voor feestje is het dan? Vroeg een van de andere meisjes en ze wees op de uitnodiging. Gewoon, zei Nina. Muziek, chips, cola en spelletjes. Spelletjes. Pff, super kinderachtig. Sophia lachte en haar vriendinnen lachten een beetje mee, maar niet zo hard als net. Computer game, sukkel. We hebben de Xbox 8000. Die bestaat niet eens, zei een van de meisjes. Jawel, mijn vader komt uit Amerika, zei Alfa snel. Die heeft hem meegenomen. Die werkt in de Xbox-fabriek. Ja hoor, zei Sophia alleen nog. Fashion, altijd leuker als jij erbij bent, Ruben.
10: Tijd voor het interview. Ik heb jou leren kennen, althans je boeken, via je boeken van het ministerie van Oplossingen. Maar dat zijn natuurlijk niet de enige boeken die je hebt geschreven. We hebben het er net al even over gehad. Welke boeken heb je nog meer geschreven?
11: Nou, verder heb ik 3 avonturen over het vrolijke land Jippie met de humeurige prinses super geschreven. En inmiddels heb ik dus Mot en de Metaalvissers geschreven. Nou, dat is het. Ik ben ook nog niet zo heel lang schrijver, dus dat...
10: Nou... Me dunkt, je hebt echt al heel veel boeken heb je al geschreven.
11: Ja hoor, dus... ja, nee, ik ben ook heel blij mee hoor.
10: Maar om terug te komen op, op het ministerie, ja. Ministerie van Oplossingen. In die boeken spelen 3 kinderen, heel diverse kinderen, Nina, Alfa en Ruben. Ja. Die spelen daarin de hoofdrol. Kun je iets daarover vertellen, over die serie? Over in ieder geval deel 1 sowieso.
11: Nou, het gaat over het stiekem helpen van mensen. En ik heb bedacht dat er vroeger in het echt een ministerie van oplossingen was. Dat was een echt onderdeel van de regering waar niemand van wist. Nou, de premier wist het vaak, maar dat was het. En het maakt ook deel uit van internationaal genootschap van oplossingen. Want in heel veel landen heb je deze ministeries. En die zijn gewoon de hele dag bezig met het oplossen van mensen hun problemen. Dus van individuele problemen. Dus mensen die weinig geld hebben, mensen die weinig vrienden hebben. Daar zoeken ze dan oplossingen. Maar dat moet altijd stiekem, want niemand mag weten dat het ministerie bestaat. Want anders krijg je, nou, dan gaan alleen de mensen die het hardste roepen krijgen dan hulp. Of mensen willen, zijn te trots om hulp aan te nemen. Dus je moet het moet geheim blijven. Nou, er zijn allerlei hele strenge regels waar zo'n ministerie zich aan moet houden. En de belangrijkste is dus dat niemand ervan mag weten. En in de jaren 50 van de vorige eeuw ging dat mis met het Nederlandse ministerie. Die gingen daarover opscheppen. Die gingen in de kroeg vertellen, hey, als je ooit een probleem hebt, ik werk voor een geheim ministerie. En toen is het opgeheven, want het werd bekend. Het kwam in de krant te staan. En er was 1 iemand die mocht het opnieuw oprichten. Dat was toen de jongste, Janneke Vis. En inmiddels is die eind 80 en blind. Die heeft een heel spannend leven gehad. Die is naar Zuid-Amerika gegaan, is juf geworden. En nu is ze dus stokoud. En leeft tussen de boeken van het oude ministerie. En ze vertelt aan haar buurjongetje Ruben over dat ministerie. En Ruben die is 9 en die wordt gepest op school. En die denkt, mijn oude buurvrouw kan wel zeggen dat het niet meer bestaat. Maar ik ga toch een brief schrijven. Want ik heb hulp nodig tegen een pestgroep. Ja, en hij probeert eerst te mailen. Dat komt steeds terug. Dat lijkt echt niks meer van te bestaan. Ook als je het googelt, niks. Nou, dat komt natuurlijk omdat het internationaal genootschap daar bovenop zit. Die zorgen dat het allemaal niet bekend wordt. Maar hij stuurt dus een brief. Ja, en die brief die komt bij de postbode. De postbode kan er niks mee. Maar de dochter van de postbode is Nina. En die steelt die brief of ze leent die brief. En zodra ze het leest, denkt ze, ja, maar ik wil deze jongen helpen. En dan gaat ze samen met haar beste vriendin Alfa, gaat ze hem helpen. En dan komen ze erachter dat mevrouw Vis bestaat en dat ministerie er ooit was. En dan gaan ze het opnieuw oprichten. En Nina is heel enthousiast en springerig en snel, weet je wel. Die rent ergens op af zonder na te denken. En die is ook altijd een beetje bang dat ze te veel is. Mm-hmm. Zeg maar. Zeker in vanaf boek 2 komt er een tweede hoogbejaarde vrouw bij Tirza. En dat is een soort bejaarde versie van Nina. Die heeft ook een leven gehad met 5 kinderen van 4 mannen en 20 landen gewoond. En altijd heel hard gewerkt. In een oud huis gewoond. En die heeft diezelfde levendigheid. En Alfa is juist rustiger. Die ziet heel veel gevaren. Dus die heeft een hele grote fantasie, maar die gaat eigenlijk makkelijk, denkt hij van, oh ja, maar als we daar nu aanbellen, dan woont daar misschien een kinderlokker en dan worden we ontvoerd. En dan, terwijl Nina dan al heeft aangebeld. Dus die twee zijn op zich heel goed voor elkaar. Nina wordt een beetje geremd door Alfa en Alfa leert een beetje durven door Nina. En Ruben is wat jonger dan zij, maar wel wat meer booksmart, zeg maar. Dus,
10: die slim, hè, noemen
11: ja,
10: we het.
11: Ja, gewoon ja. Slim. Niet per se in de praktijk, maar een beetje. Hij leest veel en hij gamet veel. Ja. En hij vindt ook de boeken van het ministerie heel interessant. En, maar hij durft ook eigenlijk heel veel, hoor. Want je leert hem kennen als een soort gepest jongetje. Maar hij is nooit echt een slachtoffer.
10: Nee.
11: Dus dat worden vrienden. En dan komt Kai er nog bij vanaf,
10: ja, dat is
11: vanaf
10: later,
11: het derde,
10: hè?
11: Boek. Ja,
10: ja. Ja, en de kinderen, die heb je nou heel leuk beschreven. Maar net als Alpha, hoe kom je aan de naam Alpha?
11: Ja, die heb ik bedacht. En Nina was een naam, dat vond ik echt iets, zo wilde ik eigenlijk mijn kind wel noemen. Maar Nina was eerst. Dus dan kon dat niet meer toen ik helemaal kinderen kreeg. Ruben heb ik gewoon bedacht. En Alpha heb ik echt... Ja, Alpha heeft een Haitiaanse vader en een Surinaamse moeder. En ik heb echt zitten kijken... Want dat komt verder niet echt in het boek voor, maar dat weet ik dan. Dus ik heb ook zitten kijken welke naam een beetje die Franse achtergrond van Haiti kon hebben. En Alpha is helemaal geen letterlijke naam, maar het zou wel kunnen. Dus ja. Zo. En zo heb ik dat met Kai ook gedaan. Kai's vader is Nederlands, zijn moeder is Iraans. En daar heb ik echt naar zitten zoeken. Een naam die in allebei die culturen gewoon was. En dat is Kai. Kai is een Iraanse, een Persische naam en een Nederlandse naam.
10: Dus. Grappig. Nou ja, omdat Alpha natuurlijk ook vaak wordt gezien als de soort baas. Hè? De Alpha, de leider.
11: Daar zat geen...
10: Dat kon ik ook niet terughalen vanuit Alpha. Dus ik dacht, hoe kom je dan op Alpha?
11: Nee, er was geen symboliek daarin.
10: Oké. Je had het al gezegd, het begint met Nina, de dochter van de postbezorger. En eigenlijk richt Nina dan zo'n beetje zelf een nieuw ministerie op. Hè? Want zij uit zichzelf gaat ze helpen. Hoe ben jij nou op het idee gekomen van zo'n ministerie? Want het is echt briljant natuurlijk. Ja, nee, serieus. Dat er zoiets bestaat. Hoe ben je daar opgekomen?
11: Nou, dat was dus wel echt een lang proces. Hè? Teruggrijpend op die vraag van een van de kinderen. Hoe kom je op een idee? Het ministerie, daar heb ik heel lang over gedaan. Ik was dus ook journalist. Ik was nog geen schrijver. Ik had ook niet het zelfvertrouwen van dat wat ik schreef... dat kinderen dat wel leuk zouden vinden. Dus ik vond het moeilijk. En ik had wel een verhaal, al heel lang... van kinderen die een brief onderschepten. Dat was echt het begin van mijn verhaal. Maar eerst was dat van een volwassene. En dat was een brief van een volwassene. Ik weet zijn naam zelfs nog, meneer Everga. En dat was een brief aan God. En dat was een soort klaagzang van... mijn vrouw is er vandoor, mijn fiets is gejat en ik heb geen baan. En dat was hetzelfde enthousiasme van Nina die dat las... en die dacht, we gaan die man helpen. En dat was zeg maar versie 0.0. En dat is heel grappig, zoiets. Want ik weet dat nu dus. Maar ja, uiteindelijk is dat alles is weggegaan. Is uiteindelijk één zin die nog overeind is blijven staan. Van iets gewonnen. Ik heb nog nooit wat gewonnen. Nee, dat is gewoon de enige. Maar goed, dus dat idee van iemand stiekem helpen. En dat het avontuur was. Dat vond ik zelf heel fijn en leuk. En dat verhaal ontstond in mijn hoofd. En ergens in het herschrijven, wat vervolgens kwam. Realiseerde ik me dat ik niet wilde dat de kinderen volwassenen hielpen. Dat ik het leuker vond als ze in eerste instantie een kind hielpen. Dat ik het leuker vond als het een brief was aan een instantie van het een of ander. Omdat ik me helemaal niet wilde branden aan... ik wil helemaal niet dat in zo'n kinderboek dan schrijven van... Maar God bestaat niet, dus die leest die brief niet. Weet je, daar wil je helemaal niet... Daar gaat het allemaal niet over. Dus het was... En toen ergens is het ministerie ontstaan. En ik weet dus niet precies hoe dat kwam. Maar op een gegeven moment wist ik... Ja, weet je wat? Het is een overheidsorgaan. En dat heeft altijd al bestaan. En daar hou ik heel erg van. Van dingen die in de geschiedenis teruggrijpen. Dan denk ik, oh ja, er waren al ridders die dat deden. En dan had je in de 17e eeuw armenzorg. En oh ja, nou toen ging het helemaal voor me.
10: En toen ging het los.
11: Ja.
10: Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende boeken van. En ik vind het Veel te volle huis bijvoorbeeld. Vind ik ook echt zo ontzettend leuk. Wordt heel mooi beschreven ook in dat boek. Over verzamelen.
11: Yeah.
10: Over mensen die dingen verzamelen. En dan in de problemen komen omdat ze veel te veel hebben. En allemaal niet meer op kunnen ruimen.
11: Nee.
10: Dat vind ik ook een hele mooie...
11: Fijn.
10: Ja.
11: Nou, dat is trouwens wel echt een... Daar heb ik ook wel echt onderzoek naar gedaan. Want dat is gewoon echt het heet niet psychiatrische aandoening. Maar wel, het is een verslaving. Het is een vorm van verslaving. Echt
10: ja, het heeft dwangmatig vaak ook een psychische achtergrond.
11: Ja, er zit vaak een trigger. Iets waardoor het begint. Er zit vaak met jeugd te maken. En ik kon ook niet de kinderen hem laten helpen. Je kan ook niet, ik zou ook niet de kinderen in het boek een alcoholist echt kunnen laten helpen. Of weet je, dat is te ingewikkeld. Dat is te naïef. Ze helpen de zoon van die man. En de man zelf moet hulp krijgen van de serieuze instanties. En ik heb ook met de GGD... die echt dat soort huizen ontruimen en zo... ben ik wezen praten hoe dat dan zit... en hoe dat soort huizen eruit zien. Daar wil je geen fout in maken... zeg maar, bij het beschrijven van zo iemand.
10: Nee, dat kun je ook echt wel teruglezen. Nou ja, in de boeken vind ik heel erg leuk. Die kinderen die vullen elkaar heel erg goed aan. Hè? Het is al wat je zei, Nina en Alpha. Alpha die helpt, houdt Nina een beetje tegen. En Nina sleurt Alpha juist een beetje mee als het nodig is. En dan komen ze er natuurlijk achter, hè, dat het ministerie echt bestaan heeft. Via mevrouw Vis is dat. Die is 89 en bijna blind.
11: Helemaal blind.
10: Oh, ik dacht bijna.
11: Helemaal
10: blind. Sorry. En dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk als ze daarachter komen. Want er blijken natuurlijk ook tegenstanders te bestaan van zo'n ministerie. Hè? Want ja, altijd maar iemand alles oplossen. Hè? Die mensen vinden dat iedereen zijn eigen problemen maar op moet lossen. De zogenaamde zilvermannen, want zo heten ze. Hè? Hoe ben je op die zilvermannen gekomen?
11: Nou, ik vind dat een soort natuurlijke vijand. Je ziet dat ook eigenlijk gewoon in de politiek om je heen, in alles. Zodra er iemand zegt, we helpen iemand, is er iemand anders die opstaat en zegt, nou, het is vast zijn schuld. Of, ja, maar we moeten toch eerst onze eigen mensen helpen? Of, het is mijn belastinggeld. Of, weet je, het is een hele menselijke tegenreactie, zeg maar. Dus ik dacht, ja, als er echt een ministerie zou zijn wat structureel andere mensen helpt, dan zal er ook een tegengroepering zijn die dat onzin vindt. En dat je daarmee zwakte beloont. En fouten beloont die mensen maken. En toen heb ik een man bedacht die echt 200 jaar geleden zelf heel veel mensen had geholpen. En toen hij zelf in de problemen kwam, geen hulp kreeg. Nou, daar word je bitter van. En die is gestart met de Zilvermannen. Hij heette Benjamin Silver. Die is naar Amerika gegaan. Die is daar toevallig hartstikke rijk geworden omdat hij olie vond. En er is een soort, die heeft een soort schat achtergelaten. Of een geld achtergelaten door die oliebedrijven. Die nog altijd gewoon werken. Waardoor er heel veel geld zit. Want ja, als je dan zo'n vijand hebt, dan is het wel sterker als ze ook geld hebben. Als je dat alleen maar doet op een soort geloofsovertuiging. Dat mensen niet geholpen mogen worden. Dat kan ook. Maar boeven die dan, of boeven, nou ja, vijanden die dan ook nog eens geld willen verdienen ermee, dat maakt het wel, dan begrijp je wat meer hun drijfveren.
10: Een beetje boeven vond ik het wel.
11: Ja, het zijn wel een beetje boeven. Ja, maar op zich is het idealisme.
10: Ja.
11: Het is idealisme wat ik niet deel en wat de kinderen in het boek niet delen. Maar ze doen het niet alleen maar uit een soort kwaadaardigheid. Ze vinden gewoon echt dat die ministeries niet mogen bestaan.
10: Ja, dat mensen
11: en ze krijgen heel veel geld als ze dat worden opgeheven.
10: Ja. Maar dat terzijde. Dan ben je ook een beetje boef, toch? Ja, als je het voor het geld doet.
11: Ja, natuurlijk. Als je mensen wil dwarszitten en er ook rijk van wil worden, dan mogen we dat wel een beetje als boef
10: betekenen. Nou, vind ik wel. Ja. Ik vind het een beetje boeven.
11: Ja.
10: En het mooiste vind ik eigenlijk dat nog niet zo lang geleden is er iemand opgestaan en die vond dat het ministerie van Oplossingen er echt zou moeten komen.
11: Ja.
10: En hoe kwam dat? En wat is daarmee gebeurd?
11: Ja, dat was een radiopresentatrice, Guylaine Plag. En zij had het boek aan haar dochter voorgelezen. En haar programma ging net de 100ste aflevering in, was het. Of, nou ja, goed, moet ik even, nee, niet de 100ste aflevering, duizendste aflevering. En Spraakmakers heet dat. En zij dacht, we gaan een echte minister van Oplossingen zoeken als viering van de 1000ste aflevering. En ze hebben dus een oproep gedaan op Radio 1. En hebben een aantal kandidaten, ik mocht ook een kandidaat aandragen. En die daar, ja, alleen het was niet, het was heel leuk. En het was ook, ze heeft heel erg in overleg gedaan. Maar het was de grote mensenversie van een ministerie. Als het echt mijn ministerie zou zijn, dan zou het een ministerie zijn dat problemen van mensen oplost. En dit was toch de actualiteitsversie. Dus ze zochten iemand die problemen kon oplossen over het klimaat, over het lerarentekort, over de gezondheidszorg, over polarisatie of polarisering. Kan allebei, hè?
10: Ja.
11: Nou ja. Maar goed, dus het waren wel de nieuwsversie, zeg maar, van het boek. Maar met hetzelfde idee, gewoon van een boven de partijen staan en zonder je eigen belang. En toen hebben ze iemand gevonden. Nienke, ik ben even de achternaam vergeten. Die heeft me ook nog een berichtje gestuurd. We gaan een keer koffie drinken. En zij is dan nu minister van Oplossingen.
10: Oh, wat leuk, joh. Nou ja, dat vroeg ik me af, want ik had het inderdaad wel gelezen.
11: Ja.
10: Maar
11: nee, het is heel leuk. Het was op de radio. Het waren allemaal mensen die het allemaal heel goed bedoelden. Die allemaal goede ideeën hadden. En met verschillende mensen wilden praten.
10: Maar toch wel heel anders dan jouw ministerie.
11: Ja, maar dat is ook wel weer fijn. Want ja, dat was prima. Het was de inspiratie ervoor. En vervolgens hebben ze gewoon hun eigen ding ermee gedaan.
10: Leuk. Wie van de hoofdpersonen zou jij nou graag willen zijn? En waarom?
11: Hmm. Ja, Tirza. Ook al is die eind 90 en heeft ze een pijnlijke heup. Dat lijkt me niet leuk. Maar die is er vanaf boek 2. En die, ja, elke keer als ik scènes over haar schrijf, dan gaat het helemaal vanzelf. Ik vind haar zo leuk. Gewoon ook omdat je dat, nou ja, dat is meer, zo zou ik wel willen worden. Ik zou heel graag zo oud willen zijn en nog altijd aanstaan en dingen leuk vinden en niet veroordelend of bitter zijn, maar gewoon zoveel mogelijk meedoen en kinderen leuk vinden en niet lawaaiig. En weet je, het is gewoon echt een soort rijk leven hebben gehad, tevreden zijn en nog even helemaal een laatste avontuur meemaken. Dat, ja, dat zou ik wel, zo zou ik wel willen worden. En van de kinderen denk ik dat Nina het fijnste is om te zijn. Want die heeft gewoon de minste, ja, kronkels in haar hoofd. Die maakt zich weinig zorgen. Die stormt overal op af. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om zo te zijn.
10: Lekker ondernemend.
11: Ja, hartstikke ondernemend. En in voor avontuur. Dus dat, ja, zo, dat is leuk.
10: Ja, mee eens. Ze zeggen altijd, en ik denk ook al dat dat zo is, dat elke schrijver in zijn boek iets verwerkt van zichzelf. Wat is nou echt Sanne in deze boeken?
11: Ja, ik denk sowieso die kinderen. Daar heb je iedereen, dat is inderdaad ook, ik weet niet meer wie, een Russische schrijver, die zei dat je in elke hoofdpersoon een stukje van jezelf stopt. Nou ja, dat is heel makkelijk te zien voor mij. Want het is het enthousiasme van Nina, dat heb ik ook, dat had ik als kind ook. En mijn hoofdpersonen hebben ook altijd lak aan hoe ze eruit zien. En hebben degelijke schoenen aan, zodat je lekker in bomen kunt klimmen. En weet je, dat heb ik ook allemaal altijd zo. Maar absoluut ook die wat zwaardere kant die in Alpha zit. Dus dat je...
10: Dat angstigere kant?
11: Ja, zeker. Ja. Dat je de problemen goed ziet en helemaal voor je ziet. En op de rem gaat staan. En ook voor ook Ruben, hoor. Dus ook gewoon... het allemaal heel leuk vinden, maar ook wat jonger voelen dan de rest. En veel willen lezen en lekker op je kamer willen zitten. En, dus ik denk dat je dat sowieso altijd wel erin in stopt. En verder, ja, ik heb niet... ik heb ook vaak de vraag gehad, omdat het ministerie begint met pesten. Hè? Dat Ruben gepest wordt. Of ik zelf gepest werd, of het daarover gaat. Maar dat is niet zo. Ik werd ook niet gepest, maar ik werd nooit op die manier eruit gepikt. En,
10: nee, bij Ruben dus
11: dat
10: is dat heel
11: echt
10: erg,
11: gewoon, dat is gewoon fantasie. Dat is niet de afrekening in mijn eigen hoofd met iets. Maar ik denk gewoon dat het stiekem mensen helpen heb ik altijd wel gewoon een leuk idee gevonden. Ik vond Amélie ook een hele leuke film vroeger. Weet je, die heeft dat ook heel sterk. En, dus ja, dat.
10: Dat is Sanne.
11: En nou ja, kijk. Ik heb Van Gogh altijd heel interessant gevonden. Ik heb al zijn dagboeken gelezen, zijn brieven gelezen. Ik heb Hoorders altijd interessant gevonden. De tragiek ervan. Ik heb ooit schoongemaakt toen ik voor de thuiszorg werkte. Bij een paar van dat soort gezinnen. Of koppels. Dat heeft me heel erg... Dat heeft echt indruk gemaakt. Dus maar dat is... soort dingen... dat zijn dus gewoon letterlijke dingen. Van nou, als je toch een boek mag schrijven... hoe heerlijk is het dan om iets wat jou zelf fascineert... daarin te verwerken.
10: Maar dat is dan meer inspiratie?
11: Dat is
10: eigenlijk
11: meer de inspiratie. Ja, dat is meer inhoud.
10: Maar echt gewoon wat echt Sanne is? Dat is
11: ja, nou, dat is gewoon het
10: karakters van de kinderen.
11: De karakters van de kinderen. Het enthousiasme. Het mensen willen helpen. En op een of andere manier, en dat vind ik zelf moeilijk aan te wijzen, maar mensen die mij kennen of die al artikelen van mij lazen voor de krant en die mijn boeken lezen, die herkennen dat ik het ben. Dus er zit ook iets in mijn stem erin als ik ga schrijven, wat herkenbaar is, zeg maar. En
10: oh,
11: dat
10: grappig.
11: Heeft ook. Ja, ja dat, maar die kan ik er zelf. Ik kan niet zomaar mijn vinger op leggen wat dat is.
10: Nee, maar het is wel heel interessant om te horen.
11: Ja, ik vind het ook heel leuk.
10: Want journalisme of kinderboeken, dat is echt natuurlijk.
11: Ja, tuurlijk. Ja, maar er zit iets in, dus in de toon.
10: In je schrijfstijl of je toon?
11: Toon.
10: Toon, oh ja. Wat leuk.
11: Ja.
10: Dat vind ik leuk om te horen. Echt waar. Komen er nou nog meer delen van
11: Ja, er komt ministerie. Een deel 5 van het ministerie. Ik ben niet goed in aan twee boeken tegelijk werken. Dus ik heb echt gewoon geheel gefocust op Mot en de Metaalvissers.
10: Ja, want er komt dus wel een deel 5. Maar je hebt inmiddels natuurlijk ook weer een ander boek geschreven.
11: Ja,
10: en
11: ja,
10: dat is Mot.
11: Ja, daar heb ik afgelopen anderhalf jaar aan gewerkt. Dus ook eigenlijk zo'n coronaboek. Want ik vertelde net al van ik wandel dan langs de kade. Nou, en daar zag ik hoopjes ijzer liggen. En ook hele grote dingen. Dus oude fietsen, oude winkelwagentjes en hoopjes gruis. En ik dacht al wel van, ja, wie doet dit? Wat is dit? En toen op een gegeven moment zag ik een man met een winkelwagentje en die was daar dat gruis in aan het doen. En toen vroeg ik aan hem van, wat is dit nou? En die zei, nou, dat zijn allemaal magneetvissers of metaalvissers. De woorden kun je door elkaar heen gebruiken. Magneetvissers is eigenlijk de normale term, maar omdat mijn boek speelt zich niet af in onze wereld. Het is allemaal net anders. Dus ik gebruik metaalvissers. Dat vind ik leuk, vind Mot leuk. En die staan dus langs de kade en die halen oud ijzer omhoog met flinke magneten. En het gruis, daar hebben ze niks aan. Dat laten ze liggen. Die grote dingen halen ze voor de gemeente er eigenlijk uit. En dat haalt de gemeentereiniging ooit weg. En alles daartussenin, ja, dat houden ze. Of dat gaat naar de oud ijzerhandelaar, naar de smederij. Daar verdienen ze wat mee. En ik vond dat gegeven gewoon. Ik wist wel dat het bestond, maar ik vond het gegeven zo interessant. En avond na avond liep ik daar langs. En toen ging ik daar dus echt bewust. Dat was een bewuste zoektocht van wat wil ik hiermee? Wat wil ik hiermee? Wat vind ik leuk? En toen dacht ik aan, oh ja, een datje. Stel je voor dat je een duikboot vindt. Dat kan helemaal niet. Maar ja, ik ben de baas over mijn verhaal. Dus waarom zou ik niet?
10: Alles kan.
11: Alles kan. En het speelt zich uiteindelijk niet af in Rotterdam, maar echt in een echt andere stad. En kijk, weet je, metaalvissen in het echt kan ook best gevaarlijk zijn. Er zijn hele gemeentes in Nederland waar het niet mag, omdat er gewoon troep op de bodem ligt.
10: Ik heb ook wel eens gelezen dat ze een granaat of zo naar boven halen.
11: Ja, dat was laatst nog. Ja, precies. Ja, dus het gaat met allerlei. Je moet er hartstikke voor uitkijken. En ja. Als kinderen het doen, doen ze dat ook meestal met hun ouders erbij. Maar goed, omdat

0: vond en die zelf heel fladderig en mooi en dartelend was. En dat meisje was zo niet. De meisje was, ja, wat stevig en hield van zwart. En ja, maar ga je zo ook nog vragen, wat zit erin? Wat aan jou? voor wie alleen luistert en mij niet kent, ik ben stevig en ik heb altijd zwarte kleren aan. Ik ben niet fladderig. Ik draag nooit jurken. Ik ben nog nooit in mijn leven licht en veerachtig geweest. Nee, dus dat vond ik wel echt heel leuk hoor. Ik wilde ook heel graag een beetje mollig karakter zonder dat dat een rol zou spelen. Dat vond ik echt belangrijk. En dus dat waren twee dingen. Ik had dat meisje bedacht dat Vlinder heette en zichzelf Mot noemde. Omdat ze niet zo was als haar moeder wilde dat ze was. En toen kwam dit. En toen ging dat bij elkaar een verhaal worden. Waarbij dat meisje dus ook eigenlijk uit een soort bijna puberale... Ze is nog iets te jong hoor. Maar bijna puberale drang een magneet koopt. Na de zoveelste ruzie met haar moeder. En... eens heeft van, nou, ik ga ons huis volzetten met roestige schatten. Want jij houdt alleen maar van opgeruimde, mooie, luchtige dingetjes. Nou, ik hou vanaf nu van roest.
1: Lekker tegen draad.
0: Ja.
1: Leuk.
0: En, nou ja, en, dat, en uiteindelijk is ook die rol, of die band tussen de moeder en Mot, wat een beetje in mijn hoofd begon als een soort... Ja, die moeder was redelijk eendimensionaal. En terwijl ik ging schrijven, kreeg die ontzettend veel meer vorm. Dat is gewoon een vrouw die in haar eentje keihard aan het werken is. En te streng doet. Maar op een gegeven moment ook weer er gebeurt van alles tussen moeder en dochter in het verhaal. En tegelijkertijd is het een avontuur. Want ja, ze heeft een duikboot gevonden. En er blijken heel veel duikboten te zijn. Wat ze nooit heeft geweten. En er zijn allemaal mensen die wonen in duikboten. En die hebben haar hulp nodig. En zij vindt ze heel cool. Want dat zijn allemaal een beetje acrobaten met tattoos. Dus dat is veel meer haar ding dan die tuttige moeder. Nou ja, dat is... ik kan niet veel zeggen.
1: Nee, ik moet nog
0: leren hoe ik zeg maar... Dit ging goed. Maar ik moet nog wel leren hoe ik... Weet je, als je een boek al een tijdje hebt... Weet je precies wat je kunt weggeven en wat niet. Dit is nog zo nieuw.
1: Ja.
0: Dat ik is goed.
1: Nou, hij is nog niet zo lang uit. In mei geloof ik, toch?
0: Nee, april, begin april.
1: Oh, april uitgekomen.
0: Ja, maar ik moet echt nog even leren wat je zeg maar kunt zeggen zonder... Spoilers. Ja. Terwijl je wel de sfeer goed weergeeft, zeg maar.
1: Nou, heb je goed gedaan, hoor.
0: Ja, gelukkig.
1: Ja, absoluut. Dan gaan we er verder niks meer over. Verder gewoon Mot kopen. Hè? Of in de bibliotheek lenen.
0: Ja, zeker.
1: Dan, nou, het klinkt in ieder geval heel erg leuk. Ik ga hem lezen. Dat durf ik je nu al te zeggen.
0: Nou, ik had er ook echt heel veel plezier in om het te schrijven. En ook, ja. Ik had natuurlijk... Ik heb in twee sferen gezeten. Elk boek is wel weer anders. Maar het was of die fantasie sprookjeswereld van Jippie. Of het ministerie. Wat toch realistisch is. Het is natuurlijk allemaal niet realistisch. Maar er kan niet zomaar... Ik kon niet zomaar hele nieuwe dingen toevoegen. Of 10 nieuwe karakters. Dat wordt gewoon te veel. Dus je zit... Dat maakt een serie ook best lastig. Dat weet je ook wel. Dat je jezelf op een bepaalde manier beperkt. En ik schrijf niet als een... Weet je, eerst gebeurt dit, eerst gebeurt dit, eerst gebeurt dit. Er zit geen recept in. Dus ik wil het elke keer weer heel anders doen. Waarbij het echt best wringt soms. Van ja, ik heb deze... Ik kan niet zomaar nog 3 nieuwe personen nu introduceren. Of ik kan ook niet zomaar naar een andere sfeer gaan... Of een andere wereld. Want het speelt zich af in deze wereld.
1: Ja, ja.
0: En
1: ja,
0: vervolgens kun je natuurlijk heel veel dingen bedenken. Maar mijn brein had echt zin in iets heel anders. Uiteindelijk kom ik nog uit bij een meisje... dat andere mensen aan het helpen is met haar duikboot. Dus dit... helemaal ontsnappen.
1: Wel in een andere wereld. Dus ja, dan kun je ook weer een hele andere...
0: Precies. Ja. Maar ook dat is ook grappig hoor. Dat je dat als schrijver meemaakt. Want ik had hem ook natuurlijk... Op een gegeven moment, als je zo'n boek schrijft, denk je ook... Ja, maar misschien komen er wel hele andere wezens in voor. Misschien is er wel een gangstelsel. Ja, dat is toch niet mijn ding. Of misschien wordt het nog mijn ding, maar in dit boek niet. Het wordt toch weer...
1: Nou,
0: het zijn wel gewoon mensen.
1: Misschien is dit een opstapje naar een...
0: Naar een woest fantasieverhaal.
1: Ja. Je weet het niet. Nou, Sanne, we zijn alweer aan het einde van de podcast gekomen. Hartstikke bedankt dat je mee wilde doen. En heel veel succes met het schrijven van het nieuwe deel van het Ministerie van Oplossingen.
0: Ja, dankjewel.
1: Zo, dat was het weer voor vandaag. Luister je volgende keer ook weer. Tot dan! Je hebt geluisterd naar een aflevering van de Kinderboekenkast. De podcast die tot doel heeft om de Nederlandse kinderboekenschrijvers te

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
5: Harmo de Meijer,
3: Kruidvat,
4: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
4: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
3: Libra
4: en Café Bonnes.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: Lord Love is een plaatje van alweer wat jaren geleden van de SOS-band. Wie kent die nog? Dat is een tijd geleden, zeg. Borrowed Love dus als eerste plaat in deze Sandwich Express. Het is woensdagmiddag, beste luisteraars. Woensdag is altijd, ook als het vakantie is, een bijzonder moment. Krijgen we altijd visite in de studio. Die man neemt zijn zaag mee en hij is al bezig. Luister even.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: En de vakantie ook, dat is dan jammer.

Jouw feest, de herkenning elke werkdag weer op je lokale radio. De Centrum Express, leuk dat je luistert naar ons. We hebben weer gezellig muziek uitgezocht, een beetje nieuwsberichten. En bovenal, want dat is het belangrijkste op dit tijdstip, we gaan eten met... Als je al zit eten of straks gaat eten, een bijzonder eet smakelijk gewenst. My oh my, dit is Criss Cross Amsterdam.

0: ook naar de Munich. Ze vroegen van, kan onze single gedraaid worden? Ik zeg, nou, dat doen we even tussendoor. Geen enkel probleem. En daar waren ze dan.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Even kijken bij onze collega's van De Combinatie hier in de kerk, die een artikel hebben gemaakt over het waterschap Hollandse Delta. Die op het moment onder andere in de Donkse Velden zo ontzettend bezig zijn met het renoveren en restaureren van slootkanten en andere begroeiingen. Ze gaan vanaf heden het onderhoud van sloten aanpassen. Dit moet door strengere landelijke natuurregels die bedreigde dier- en plantensoorten beter beschermen. Er wordt anders gemaaid, het slootonderhoud gaat aangepast worden en er moet meer aan plantjes blijven staan en liggen. Ik ben nou benieuwd wat ze allemaal van plan zijn bij het waterschap en hoe het er voortaan uit moet komen te zien. Lees het artikel dan eventjes terug bij de collega's van De Combinatie Ridderkerk. Hart aan bevolen.

0: Lost Frequencies en Zonderling. Crazy. Om gelijk helemaal weer thuis, zoals gezegd. Zeg, is een hele belangrijke vraag die gesteld zou kunnen worden. Is bijvoorbeeld...
1: Hey Aad, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Zeker is er wat vandaag gebeurd. Het is vandaag de 5e augustus in het grijze verleden. Bijvoorbeeld in het jaar 1305. Werd de leider van het Schots verzet, William Wallace, gearresteerd. Door de Engelsen en naar Londen getransporteerd. Het is niet van gisteren dat ze elkaar in de haren vliegen. Vandaag op deze datum in het jaar 1928 werd de eerste marathon van Amsterdam gelopen. Dat hoorde allemaal bij de Olympische Spelen van Amsterdam. En treurig nieuws. Vandaag in het jaar 1962 Marilyn Monroe, die actrice, die werd dood aangetroffen in haar huis in Californië. En het bleek dat ze door een overdosis aan slaapmiddelen overleden is. Vandaag in het jaar 1963 is de vooravond van de herdenking van de atoombom op Hiroshima. 117 landen tekenen daarom het verdrag voor het verbod op bovengrondse kernproeven. Wel bijzonder als je dan kijkt dat ze in de Verenigde Staten vandaag die Atomic Bomb Day vieren als feestdag. Rare jongens, die Amerikanen. Tok, tok, tok, tok. Casio, dat is wat ik zou willen zeggen. Dit is George Ezra in de Sandwich Express.

0: pluspunt in onze Center Express. Van Jason Mraz. Het was Butterfly. Dan zijn er momenten dat je blij bent. En dat het een beetje koeler is dan gisteren, of in ieder geval wat minder warm. Het was weer een paar dagen puffen, maar hoe gaat het dan verder?
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Even kijken hoor, want zon en bewolking, dat is wat we vandaag hebben. Wel wat meer bewolking dan gisteren, maar ook droog. Temperatuur is dan dus, zoals gezegd, een graad of een paar lager. Dat is dan wel weer wat prettiger om aan te voelen en het blijft zomers. Het blijft ook zo de komende dagen. Hoge drukgebieden dus, met andere woorden, geen enige behoorlijke regen. En wel veel zon. Warm, droog en het gaat steeds weer wat warmer worden. Zo in de loop van het weekend weer bijna 30 graden. We gaan het nog niet halen, hopen we. De komende dagen na het weekend zullen ook in het teken staan van een graadje warmer, een graadje minder warm. En dat is een beetje dan hoe het eruit zal zien. En dan komt hij eraan, 3x2, een week later. Dat gaan we straks vertellen.

0: Want het is vrolijk en gezellig om met dit weer dit soort muziek te mogen draaien. De Echo Beats waren dit. Mashkenada, dat is de plaat die we hierin herkenden.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: We komen bij rtvgerkerk.nl uit. Die schrijven over het komend weekend dat er weer gewerkt gaat worden aan de A16. De weg in richting van Rotjeknoor bij ons vandaan is volledig afgesloten. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Extra reistijd is er dus. Een volledige hoofdrijbaan is dan dus afgesloten. En de parallelrijbaan is alleen maar geopend tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan de IJssel. Hou er erg in en de rest van het verhaal dat is terug te lezen op de website rtvridderkerk.nl of de app. En dan beste luisteraars, hebben we iets bijzonders. Wij hebben een primeur. Over een dikke week, dan is het weer zover. 3x2, de jeugd die gaat fietsen in Ridderkerk. En wat is nou het leuke? Er is een plaatje over gemaakt, een singeltje over de fietsende jeugd die door Ridderkerk heen komt, vriendjes maakt, rondtrapt door Ridderkerk, enzovoort, enzovoort. Het is dusdanige primeur dat hij nog ineens officieel uit is. Daar moeten we nog een paar nachtjes voor slapen, maar wij mogen hem al gaan draaien. En dat zullen we ook bij deze gaan doen. Straks dan is hij zo overal te downloaden en te vinden. Ik heb het over de snelle fietsers en 3x2. Primeur dus in deze Sandwich Express.

Katja Google van een restief aantal jaren geleden in deze Sense of Express van Too Shy. Daarvoor hadden we de snelle fietsers en 3x2. Zoals gezegd, binnenkort kunnen we allemaal op Spotify en overal vinden. En daar kunnen we er wat leuks mee gaan doen. Zeg, eindelijk is het dan zover. Iets minder heet. De slagroom smelt niet meer weg op je taart. Dus hij kan weer op deze bijzondere dag. Als je jarig bent, toch altijd. Anders mag het ook weer. Lekker een stukje taart is altijd fijn. Zeg, als je jarig bent op deze 5 augustus, van harte gefeliciteerd. En maak er een waanzinnig fijne dag van. Je bent in gezelschap van onder andere prinses van Oranje-Nassau, Irene der Nederlanden. Ze is de jonge zus van koningin, voormalig koningin nog altijd, Beatrix. Zij wordt vandaag 87 jaar. Verder hebben we de verjaardag vandaag van waar we gebleven. Pia Douwers uit de musical en nog veel meer. Pia is 62 jaar geworden vandaag. En Helene Fischer uit Duitsland, zij zingt, is vandaag 42 jaar geworden. Plaatje voor jullie draaien, voor iedereen die jarig is en zich jarig voelt. Van Beans en Fatback. En dit is Black and Blue. En een stukje slagroom.

Alessandra en King, Queen of Kings. Niet King of Queens, want dan krijgen we ruzie met haar. En dat willen we niet. Zeg, het is bijna het eind van het programma. En wat doen we dan altijd? Dan kijken we even naar de top 40 van vandaag in het verleden. En vandaag zitten we dan in de 80 jaren. Dus de top 40 van 1986. Die top 40 zijn 6 nieuwe binnenkomers te vinden. Met helemaal onderaan op 39 de Miami Sound Machine met Falling in Love. Op 37 nieuwe Lady in Red van Chris de Burgh. En op 35 On the Beach van Chris Rea. Op 31 nieuw binnengekomen Marilyn Martin met Move Closer. En op 22 met Superstip. What Have I Done For You Lately? De rapversie is dat van King MC featuring Screaming K. De plaat die wij gaan draaien, die komt nieuw binnen op 30 met Stip. Dat is een plaatje van The Smiths. En Big Mouth Strikes Again.

werk van de Smiths. Nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1986. En Big Mouth Strikes Again. Top 2 is ongewijzigd in diezelfde top 40. Op 2 Papa Don't Preach van Madonna. En op 1 de Holiday Web. Plaat die wij gaan draaien, die stijgt van 4 naar 3 met Stip. En dat is nog eventjes een verrassing. Eerst even afscheid nemen met deze sandwich. Morgen zijn we weer dezelfde zin, dezelfde tijd. En hopelijk treffen we dan ook weer aan het toestel. Blijf aan het toestel gekluisterd vandaag. Er is nog veel meer radio gekeken in de aanbieding. Dus je kan gewoon blijven luisteren. Dat is leuk en dat is makkelijk. De mensen die zitten te eten of strakjes gaan eten, die wensen wij vanzelfsprekend een bijzonder. Eet smakelijk. We gaan de boel verlaten tot aan het nieuws voor vandaag. Met een plaat die dus, zoals gezegd is, gestegen van 4 naar 3 met 1 stip. Mathieu Bazaar en T-Cento. We wensen nog een bijzonder genoeglijke voortzetting van deze woensdag. En graag tot morgen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cillicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cillicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

Zo haalden we er weer eens eentje van vinyl, helemaal opgepoetst en jawel hoor, het klonk weer als een klok, een hit uit de 60er jaren. Voor de muziek van Ricky Gordon, Is Such a Night, en die is natuurlijk ook door heel veel andere artiesten uitgebracht, denk onder andere maar aan Elvis Presley. Ik zeg hey hallo, een hele bijzondere goedemiddag toegewenst, het is vandaag alweer 5 augustus in het jaar 2026. En we zijn begonnen met het programma Riddermatinee hier bij Radio Ridderkerk. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. Aad, jij weer bedankt voor het voorgaande programma The Sandwich Express. En wat gaan wij allemaal doen? Nou, rond de klok van 2:30 en 2:30 dan doet Leonie natuurlijk weer de dubbelaar. En wat er op het briefje staat, ik heb er nog niet naar gekeken, want ik heb het tenslotte veel te druk met al mijn plaatjes en cd'tjes uitzoeken. Want we hebben weer zoveel meegenomen, de tas zit weer bordenvol. Leonie die heeft vast ook nog wel het een en ander te vertellen van hoe het ervoor staat in de gemeente Ridderkerk en waar je zoal gebruik van kan gaan maken. Maar ik heb genoeg geluld, laten we maar eens gauw gaan beginnen met muziek. En dat doen we dan ook met een nummer van oorspronkelijk Rita Franklin, maar deze keer in de uitvoering van Rutja Kops.

Het is natuurlijk het origineel van Aretha Franklin, maar dit keer in de uitvoering van Ruth Chacott. En ja, ik ben vroeger wel eens bij hun thuis geweest, want ik ken haar broer persoonlijk een beetje. Erik Chacott, die van de New Timeless is. Vroeger heette die Timeless, waren ze met z'n drieën. Maar misschien draai ik die straks nog wel eens, want hij heeft op het moment een hit samen met Django Wagner. Dus, maar misschien komt hij straks nog wel aan bod. Maar dit was in ieder geval Ruth Chacott, Natural Woman. En deze man, die had in de 70e jaren een hit met dit geweldige nummer. Zijn het je ogen, Koos Alberts.

Zijn allergrootste hit die hij heeft gehad was natuurlijk Ik Verscheurde Je Foto. Maar daarna kwam hij uit met deze en dat werd ook een groot succes. Zelfs Danny Vera heeft daar toen zo zijn eigen draai aan gegeven en heeft hem ooit ook nog wel eens uitgebracht.

Ook alweer zo'n mooie van vinyl, zo'n lekkere mooie gouden ouwe van Percy Sledge. Bring it on home to me, horen we. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Want dat is waar jij naar luistert. En zo heet het programma. En nu door met muziek uit Nederland, uit Twente weliswaar te verstaan. Ilse de Lange, I'm not...

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Meld verdachte situaties. Als buurtbewoner ziet u mogelijk als eerste dat er iets niet klopt bij bijvoorbeeld een woning of een garagebox of dat iemand in een kwetsbare situatie zit. U kunt bij Meld Misdaad Anoniem terecht als u iets verdachts ziet, hoort of ruikt. Vaak begint een opsporingsonderzoek bij dit soort onmisbare meldingen. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie. Zij zien geen telefoonnummer of IP-adres, ze nemen het gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost. Burgemeester Marco Oosterwijk onderstreept het belang van het melden. Op deze manier kunt u als buurtbewoner helpen om criminaliteit op te sporen. Meld verdachte situaties via de website meldmisdaadanoniem.nl of bel naar 0800 7000.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
3: Yeah, she's at home.
2: Yeah, she-

In 1944 werd de man geboren in Amerika en hoorden we muziek van Barry White. En die heeft heel veel mooie muziek nagelaten, want in 2003 overleed de man. Maar wij genieten er nog steeds van, hè? Want dit was ook weer zo'n mooie, gouden ouwe Barry White in het nummer Let the Music Play. En als je in Nederland woont en muziek wil draaien, dan kom je er niet onderuit dat je muziek van uit Volendam moet gaan draaien. Deze onder andere, Piet Veerman, de frontman, met de hele band The Cats. Be My Day.

Het origineel is natuurlijk geschreven door de country zanger Merle Haggard. Die heeft het in de jaren 60 al geschreven. En het is door heel veel andere artiesten, onder andere door de Tumbleweeds gedaan. En die uitvoering, die hoorden we dus nu net, Somewhere Between. En dit is de kleindochter van Piet Veerman.

0: Er is ook een dame uit Volendam en ze zong over Love in Arms. Mel hoorden we en nu zijn we toe aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: De Amerikaanse country- en popzanger Glen Campbell werd in 1936 geboren in Arkansas als een van de 12 kinderen in een arm gezin van katoenplukkers. Hij leerde zichzelf gitaar spelen en groeide uit tot een van de meest gevraagde studiogitaristen in Hollywood. Hij speelde zelfs mee op platen van Elvis Presley en de Beach Boys. Met zijn warme, zuivere stemgeluid, zijn gitaarvirtuositeit en zijn diepgelovige christelijke achtergrond groeide hij in de jaren 60 en 70 uit tot een wereldster. Met hits als Gentle on My Mind, Rhinestone Cowboy en By the Time I Get to Phoenix wist hij de harten van miljoenen luisteraars te veroveren. In 1968 scoorde hij een van zijn grootste successen met Wichita Lineman. Het nummer gaat over een eenzame monteur die hoog in de telefoonpalen werkt en verlangt naar zijn geliefde. Muziekcritici noemen het een van de mooiste popsongs ooit geschreven en de iconische gitaarsolo werd door hemzelf geïmproviseerd. In 1975 bracht hij de vrolijke meezinger Rhinestone Cowboy uit. Glen hoorde het nummer per ongeluk op een cassettebandje tijdens een tournee door Australië en was zo enthousiast dat hij zijn platenmaatschappij smeekte om het op te nemen. Het werd zijn allergrootste nummer 1 hit wereldwijd. We hoorden hier Glen Campbell in...
1: De Dubbelaar.

Twee lekkere plaatjes om bij je weg te zwijmelen. We hoorden Glen Campbell en die stond dit uur garant voor de dubbelaar. En nu gaan we naar Elvis Presley en een lekkere, mooie bluesy. Good times, Charlie's got the blues.

Een hit uit 1968 van Elvis Presley. Good times, Charlie's got the blues. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Want dat is waar jij nog steeds naar luistert. En mijn naam is Ton en tegenover mij zit Leonie. En dit is John Denver. Sunshine on my shoulders.

dat was alweer de ene laatste van The Beach Boys met het nummer Kokomo. Lekkere zomerse klanken hier bij jou op de radio. En nu gaan we nog eentje doen. En dat is Kali van Django Wagner. En na de reclame en het nieuws zijn we terug voor het tweede uur Riddermatinee.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uw uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: En leuk als je net aangeschoven bent, want we gaan door met het programma Ridder Matinee. In het tweede uur zijn we alweer beland. En we gaan heel veel fijne muziek draaien dit laatste uurtje. En dat doen we dan ook met Van Morrison. Goedemiddag.
1: Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: En het was ook alweer zo'n hit uit de 70e jaren van Van Morrison. En daar scoorde hij hoge punten mee, hoor. Want hij eindigde daarmee in de top 40 op nummer 2. En dit is Hero, Toen ik je zag.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

De man speelde vroeger mee in goede tijden, slechte tijden. Daar was hij de acteur Peter Kelder. En nu noemt hij zijn eigen, althans toen, want de man is overleden. De man heette in deze uitvoering Hero. En het nummer heette Toen ik je zag.

0: gratis gezondheidsspreekuur. Inwoners van Ridderkerk kunnen elke maand terecht bij het gratis gezondheidsspreekuur van Aafje. Tijdens dit spreekuur kunnen bezoekers vragen stellen over gezondheid en ziekte of een korte gezondheidscheck laten doen. Er wordt gekeken naar onder andere uw bloeddruk, gewicht, bloedsuiker, zuurstofgehalte en algemeen welzijn. Het spreekuur wordt georganiseerd door wijkverpleegkundigen en medewerkers van Welzijn Aafje. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Er zijn maandelijks spreekuren op de volgende locaties. In Bolnes, de eerste dinsdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. In de Reijerheem, de tweede vrijdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. En aan de Jan Luikenstraat, derde donderdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. Vooraf aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.
1: En dankjewel, Leonie. En nu gaan we weer terug naar 1978, de Pauline.

dit was echt in de beginperiode van de band The Police. Met de frontman. Ja, die man die nu een theatertour aan het doen is. En hij was zelfs in Nederland een paar weken geleden. Hè? Ik heb het natuurlijk over Sting. I can't stand losing you. En dit is muziek uit Nederland ook, hè? Rob de Nijs, die ook weer zoveel muziek heeft nagelaten.

Rob de Nijs is overleden aan Parkinson. Maar tijdens dat hij Parkinson had, gaf hij toch ook nog concerten, weliswaar in een rolstoel. Maar zijn stem bleef toch altijd mooi klinken. En hij heeft heel veel muziek nagelaten. Hè. Denk aan dit nummer Zondag. Denk aan Malle Babbe. Denk aan Foto van vroeger. Denk aan Jan Klaassen. En zo kan ik er nog wel een hele rits opnoemen. Maar zijn enigste hit die op nummer 1 heeft gestaan, dat was Bangerhart. En dat vond ik trouwens, ik persoonlijk, een van de mindere nummers van Rob de Nijs. Maar goed, hij heeft in ieder geval heel veel mooie muziek nagelaten. En deze man ook, want deze man leeft nog steeds en maakt ook nog steeds muziek. Stevie Wonder, Master Blaster, daar gaan we naar.

Van het album Key, Songs in the Key of Life horen we muziek van Stevie Wonder. En het nummer heette Master Blaster. En deze heren, dat waren eigenlijk studiomuzikanten. En die maakten op een gegeven moment samen muziek voor andere artiesten. En toen dachten ze van, hé, dat kunnen wij zelf ook. En dat hebben ze gedaan. Toto, Hold the Line.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Facet zoekt talentvolle jongeren. Ben jij tussen de 12 en 27 jaar en droom je ervan iets te doen met muziek, ondernemen, sport, creativiteit, media, organiseren, koken, dans, techniek of iets totaal anders, dan is dit jouw kans. Het jongerenwerk van Facet Ridderkerk roept jongeren op om hun ideeën, dromen en talenten te delen. Of je al precies weet wat je wilt of juist nog zoekende bent, het jongerenwerk helpt je graag op weg. Ze kunnen je ondersteunen door ruimtes en materialen beschikbaar te stellen, workshop en activiteiten te organiseren, vaardigheden te leren, begeleiding en coaching te bieden, meedenken over plannen en ideeën en de jongeren in contact brengen met professionals of andere jongeren met dezelfde interesses. Geïnteresseerde jongeren kunnen contact opnemen met jongerenwerker Benjamin door een mail te sturen naar benjamin.nzuzi@facetridderkerk.nl of kijk even op de website van

kennen dit natuurlijk, dit nummer van Lee Towers. Want die heeft het echt wel heel groot gebracht hier in Nederland. Maar dit was de uitvoering van Jimmy Cliff. En het is echt wel een leuke reggae-uitvoering. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. En we doen er nog eentje voordat we naar de dubbelaar gaan. En dat doen we dan ook weer met iemand uit Volendam. Het zusje van Jan Smit, Monique Smit. En dat doet ze samen met Tim Douwsma. Een zomeravond met jou.

0: Eén zomeravond met jou. Tim Douma samen met het zusje van Jan Smit. En zij heette Monique Smit. En nu toe naar de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.
2: De Amerikaanse rockband Toto werd in 1977 opgericht in Los Angeles door een groep begenadigde studiomuzikanten. Omdat de bandleden op de achtergrond al meespeelden op albums van onder meer Michael Jackson, Steely Dan en Aretha Franklin, stond hun eigen sound vanaf dag 1 als een huis. Hun unieke mix van pop, rock, soul en jazz leverde wereldhits op, zoals Hold the Line, Georgie Porgy en Pamela. En maakte hen tot een van de meest gerespecteerde bands uit de popgeschiedenis. In 1982 scoorden ze een wereldhit met Rosanna. Hoewel het nummer vernoemd is naar actrice Rosanna Arquette, die destijds de vriendin was van bassist Steve Porcaro, is het liedje stiekem helemaal niet over haar geschreven. Schrijver David Paich zocht gewoon een naam die lekker rijmde in het refrein en leende haar naam. Eveneens in 1982 kwam hun allergrootste klassieker Africa uit. Het bijzondere weetje hierbij is dat toetsenist David Paich de tekst schreef over het Afrikaanse continent puur op basis van documentaires die hij op televisie zag en artikelen uit de National Geographic, want hij was er zelf op dat moment nog nooit van zijn leven geweest. We horen nu Toto in

En zo horen we dit uur de dubbelaar van Toto. En je kon wel horen dat dat echt wel fantastische studiomuzikanten waren geweest. Want ze hebben ook voor heel veel andere grote artiesten de muziek gedaan. En nu een stukje reggae van Bob.

We kennen dit nummer natuurlijk ook van Eric Clapton, maar dan in een hele andere uitvoering. Maar dit was de uitvoering van Bob Marley en The Wailers. Het nummer I Shot the Sheriff.

zangeres, die hoorde je er ook bij zingen. En ik zie alweer tot mijn spijt dat ik afscheid moet gaan nemen van het programma Riddermatinee op de woensdag van 5 augustus. Maar niet getreurd, hè. Volgende week zijn we er natuurlijk ook weer. En morgen, dan zit Caroline weer. Dus ik bedank iedereen voor het luisteren. En we gaan eruit met een mooie, hoor. Van Toontje Lager, Stiekem Gedanst. Ik zeg tot volgende week.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid Zuid-Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat zijn vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fischen,
8: Harmode Meijer,
6: Kruidvat,
7: Miss Beauty Fashion,
8: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
7: Eetcafé De Parel,
8: Lidl,
6: Libra
7: en Café Bonnes.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een huisarts in Roon moet op last van de inspectie onmiddellijk het werk neerleggen. De vrouw biedt geen veilige zorg, zegt de inspectie. Die was een onderzoek begonnen naar meerdere klachten. En naar aanleiding daarvan zegt de inspectie nu dat sprake is van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg. Details wil de inspectie niet geven. Tuchtrechter moet nog een uitspraak doen, maar in tussentijd mag de huisarts dus geen patiënten meer behandelen, heeft de inspectie besloten. Bij de inval in een bedrijfspand in Zwijndrecht gisteravond is een drugslab gevonden. In het pand aan de Hoedemakerstraat lag een nog onbekende hoeveelheid MDMA-pillen. De politie deed gisteren niet alleen een inval in Zwijndrecht, maar ook bij een autogarage aan de Einsteinstraat in Dordrecht. Ook die inval zou te maken hebben met een lopend drugsonderzoek. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht, maar hoeveel kan de politie nog niet zeggen. Bij een controle zijn in Sliedrecht 5 illegale prostituees gevonden. Ze waren aan het werk op 2 verschillende adressen. De gemeente Sliedrecht heeft niet laten weten waar de sekswerkers zijn ontdekt. De controle was eind vorige maand na klachten van onder andere omwonenden. Burgemeester De Vries spreekt van ondermijning. De vermenging is dat van de onderwereld en de bovenwereld. Alblasserdam heeft ingrijpen door de provincie afgewend. De gemeente voldoet weer aan de wettelijke huisvestingstaak voor statushouders. De afgelopen maanden had Alblasserdam een achterstand opgelopen bij het huisvesten van asielzoekers die een verblijfsvergunning hadden gekregen. En daardoor dreigde de provincie die taak over te nemen en de rekening te presenteren aan de gemeente. Maar dat is niet meer nodig, onder meer door de inzet van flexwoningen. Alblasserdam wil voorkomen dat in de toekomst weer problemen ontstaan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De gemeente onderzoekt of er 2 alleenstaande statushouders in 1 woning kunnen worden geplaatst. Het weer wisselend bewolkt, droog, maximum temperatuur vanmiddag 25 graden. Vanavond en vannacht hebben we brede opklaringen en dan koelt het af naar een graad of 15. Morgen zon en stapelbewolking, droog en het wordt morgen niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we eerst vrij veel bewolking overtrekken, met slechts af en toe even een zonnetje. Vanmiddag lijkt de zon er wat vaker aan te pas te kunnen komen en wisselen bewolking en zon elkaar af. Het blijft in onze regio zo goed als droog. In vergelijking met de voorgaande dagen wordt vanuit het zuidwesten frissere lucht aangevoerd, dankzij een meest matige wind uit die richting. De temperatuur kan vanmiddag uitkomen op een zomerse 25 graden. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af. Komende nacht klaart het breed op en bij een in kracht iets afnemende wind daalt de temperatuur naar 15 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een huisarts in Rome moet op last van de inspectie onmiddellijk het werk neerleggen. De arts biedt geen veilige zorg, zegt de inspectie. Die was een onderzoek begonnen naar meerdere klachten. Naar aanleiding daarvan zegt de inspectie nu dat sprake is van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg. Details wil de inspectie niet geven. De tuchtrechter moet nog een uitspraak doen, maar intussen tijd mag de huisarts dus geen patiënten meer behandelen, zegt de inspectie. De fietsenstalling bij metrostation Maassluis Centrum blijft de komende 2 weken zeker nog open. De rechter vindt dat de uitbater aan het werk kan blijven in afwachting van de uitspraak in zijn proces. De exploitant had de gemeente voor de rechter gesleept nadat Maassluis had besloten de huurovereenkomst niet te verlengen. Volgens de gemeente gaat de exploitant 's ochtends te laat open. Omwonenden begonnen daarop een petitie. De fietsenstalling is namelijk ook nog een mini-winkeltje waar ze graag gebruik van maken. En dat zou allemaal verdwijnen als de exploitant zou moeten vertrekken. De rechter doet op 19 augustus uitspraak. In de duinen van Wassenaar is brand uitgebroken. Tientallen brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur aan de Wassenaarse slag te bestrijden. Met slangen wordt water op de brand gespoten en brandweerlieden proberen met brandzwepen het vuur uit te krijgen. De brand brak rond 2:15 uit in het duingebied van Wassenaar, meldt de veiligheidsregio. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen uitbreken. En sportwinkel Decathlon waarschuwt voor bergbeklimmersgereedschap van Simond. Er zit een fabrikagefout in de carabiners van het type Alpinism en Vertica. Die kunnen daarop breken, zo is ontdekt, met fatale gevolgen voor bergbeklimmers die erop vertrouwen. Karabijnhaken zijn metalen lussen die worden gebruikt voor het snel vastmaken van verbindingen. Decathlon raadt aan om de Simond carabiners van 11 of 17 centimeter niet langer te gebruiken. Klanten kunnen hun geld terugkrijgen. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Maximum temperatuur 25 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt af tot 15 graden. Morgen zon, stapelbewolking, droog. En het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.
2: Ho, ho, ho.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid.

0: tijd ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon bij Rotterdam moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
2: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
7: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
8: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: Klavers, een plaatje van alweer wat jaren geleden van de SOS-band. Wie kent die nog? Dat is een tijd geleden, zeg. Borrowed Love dus als eerste plaat in deze Sandwich Express. Het is woensdagmiddag, beste luisteraars. Woensdag is altijd, ook als het vakantie is, een bijzonder moment. Krijgen we altijd visite in de studio. Die man neemt zijn zaag mee en hij is al bezig. Luister even.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: En de vakantie ook, dat is dan jammer.

Jouw feestherkenning elke werkdag weer op je lokale radio. De Centus Express, leuk dat je luistert naar ons. We hebben weer gezellig muziek uitgezocht, een beetje nieuwsberichten. En bovenal, want dat is het belangrijkste op dit tijdstip, we gaan eten met... Als je al zit eten of straks gaat eten, een bijzonder eet smakelijk gewenst. My oh my, dit is Criss Cross Amsterdam.

0: ook naar de Munnik. Ze vroegen van, kan onze single gedraaid worden? Ik zeg, nou, dat doen we even tussendoor. Geen enkel probleem. En daar waren ze dan.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Even kijken bij onze collega's van De Combinatie hier in de kerk, die een artikel hebben gemaakt over het waterschap Hollandse Delta. Die op het moment onder andere in de Donkse Velden zo ontzettend bezig zijn met het renoveren en restaureren van slootkanten en andere begroeiingen. Ze gaan vanaf heden het onderhoud van sloten aanpassen. Dit moet door strengere landelijke natuurregels die bedreigde dier- en plantensoorten beter beschermen. Er wordt anders gemaaid, het slootonderhoud gaat aangepast worden en er moet meer aan plantjes blijven staan en liggen. Ik ben nou benieuwd wat ze allemaal van plan zijn bij het waterschap en hoe het er voortaan uit moet komen te zien. Lees het artikel dan eventjes terug bij de collega's van De Combinatie Ridderkerk. Hart aan bevolen.

0: Lost Frequencies en Zonderling. Crazy. Om gelijk helemaal weer thuis, zoals gezegd. Zeg, is een hele belangrijke vraag die gesteld zou kunnen worden. Is bijvoorbeeld...
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Zeker is er wat vandaag gebeurd. Het is vandaag de 5e augustus in het grijze verleden. Bijvoorbeeld in het jaar 1305. Werd de leider van het Schots verzet, William Wallace, gearresteerd. Door de Engelsen en naar Londen getransporteerd. Het is niet van gisteren dat ze elkaar in haar haren vliegen. Vandaag op deze datum in het jaar 1928 werd de eerste marathon van Amsterdam gelopen. Dat hoorde allemaal bij de Olympische Spelen van Amsterdam. En treurig nieuws. Vandaag in het jaar 1962 Marilyn Monroe, die actrice, die werd dood aangetroffen in haar huis in Californië. En het bleek dat ze door een overdosis aan slaapmiddelen overleden is. Vandaag in het jaar 1963 is de vooravond van de herdenking van de atoombom op Hiroshima. 117 landen tekenen daarom het verdrag voor het verbod op bovengrondse kernproeven. Wel bijzonder als je dan kijkt dat ze in de Verenigde Staten vandaag die Atomic Bomb Day vieren als feestdag. Rare jongens, die Amerikanen. Tok, tok, tok, tok. Casio, dat is wat ik zou willen zeggen. Dit is George Ezra in de Sandwich Express.

0: rustpunt in onze Center Express. Van Jason Mraz. Het was Butterfly. Dan zijn er momenten dat je blij bent. En dat het een beetje koeler is dan gisteren, of in ieder geval wat minder warm. Het was weer een paar dagen puffen, maar hoe gaat het dan verder?
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Even kijken hoor, want zon en bewolking, dat is wat we vandaag hebben. Wel wat meer bewolking dan gisteren, maar ook droog. Temperatuur is dan dus, zoals gezegd, een graad of een paar lager. Dat is dan wel weer wat prettiger om aan te voelen en het blijft zomers. Het blijft ook zo de komende dagen. Hoge drukgebieden dus, met andere woorden, geen enige behoorlijke regen. En wel veel zon, warm, droog. En het gaat steeds weer wat warm worden. Zo in de loop van het weekend weer bijna 30 graden. We gaan het nog niet halen, hopen we. De komende dagen na het weekend zullen ook in het teken staan van een graadje warmer, een graadje minder warm. En dat is een beetje dan hoe het eruit zal zien. En dan komt hij eraan 3x2, een week later. Dat gaan we straks vertellen.

0: anders vrolijk en gezellig om met dit weer dit soort muziek te mogen draaien. De Echo Beats waren dit. Mashkenada, dat is de plaat die we hierin herkenden.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: We komen bij rtvgerkerk.nl uit. Die schrijven over het komend weekend dat er weer gewerkt gaat worden aan de A16. De weg in richting van Rotjeknoor bij ons vandaan is volledig afgesloten. Tussen het knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Extra reistijd is er dus. De volledige hoofdrijbaan is dan dus afgesloten. En de parallelrijbaan is alleen maar geopend tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan de IJssel. Hou er erg in en de rest van het verhaal dat is terug te lezen op de website rtvridderkerk.nl of de app. En dan beste luisteraars, hebben we iets bijzonders. Wij hebben een primeur. Over een dikke week, dan is het weer zover. 3x2, de jeugd die gaat fietsen in Ridderkerk. En wat is nou het leuke? Er is een plaatje over gemaakt. Een singeltje over de fietsende jeugd die door Ridderkerk heen komt. Vriendjes maakt, rondtrapt door Ridderkerk, enzovoort, enzovoort. Het is dusdanige primeur dat hij nog geen eens officieel uit is. Daar moeten we nog een paar nachtjes voor slapen. Maar wij mogen hem al gaan draaien. En dat zullen we ook bij deze gaan doen. Straks dan is hij zo overal te downloaden en te vinden. Ik heb het over de snelle fietsers en 3x2. Primeur dus in deze Sandwich Express.

kwamen we een stief aantal jaren geleden in deze Sensor Express van Too Shy. Daarvoor hadden we de snelle fietsers en 3x2. Zoals gezegd, binnenkort kunnen we hem allemaal op Spotify en overal vinden. En dan kunnen we er wat leuks mee gaan doen. Zeg, eindelijk is het dan zover. Iets minder heet. De slagroom smelt niet meer weg op je taart. Dus hij kan weer op deze bijzondere dag. Als je jarig bent, toch altijd. Nou, anders mag het ook hoor. Lekker stukje taart is altijd fijn. Zeg, als je jarig bent op deze 5 augustus, van harte gefeliciteerd. En maak er een waanzinnig fijne dag van. Je bent in gezelschap van onder andere prinses van Oranje-Nassau, Irene der Nederlanden. Ze is de jonge zus van koningin, voormalig koningin nog altijd, Beatrix. Zij wordt vandaag 87 jaar. Verder hebben we de verjaardag vandaag van waar we gebleven. Pia Douwers uit de musical en nog veel meer. Pia is 62 jaar geworden vandaag. En Helene Fischer aus Deutschland, zij zingt, is vandaag 42 jaar geworden. Plaatje voor jullie draaien, voor iedereen die jarig is en zich jarig voelt. Van Beans en Fatback. En dit is Black and Blue. En een stukje slagroom.

Alessandra en King, Queen of Kings. Niet King of Queens, want dan krijgen we ruzie met haar. En dat willen we niet. Zeg, het is bijna het eind van het programma. En wat doen we dan altijd? Dan kijken we even naar de top 40 van vandaag in het verleden. En vandaag zitten we dan in de 80 jaren. Dus de top 40 van 1986. Die top 40 zijn 6 nieuwe binnenkomers te vinden. Met helemaal onderaan op 39 de Miami Sound Machine met Falling in Love. Op 37 nieuwe Lady in Red van Chris de Burgh. En op 35 On the Beach van Chris Rea. Op 31 nieuw binnengekomen Marilyn Martin met Move Closer. En op 22 met Superstip. What Have I Done For You Lately? De rapversie is dat van King MC featuring Screaming K. De plaat die wij gaan draaien, die komt nieuw binnen op 30 met Stip. Dat is een plaatje van The Smiths en Big Mouth Strikes Again.

Wax Again. Top 2 is ongewijzigd in diezelfde top 40. Op 2 Papa Don't Preach bij Madonna. En op 1 de Holiday Rap. Plaat die wij gaan draaien, die stijgt van 4 naar 3 met Stip. En dat is nog eventjes een verrassing. Eerst even afscheid nemen met deze sandwich. Morgen zijn we weer dezelfde zin en dezelfde tijd. En hopelijk treffen we dan ook weer aan het toestel. Blijf aan het toestel gekluisterd vandaag. Er is nog veel meer Radio Ridderkerk in de aanbieding. Dus je kan gewoon blijven luisteren. Dat is leuk en dat is makkelijk. De mensen die zitten te eten of strakjes gaan eten, die wensen wij vanzelfsprekend een bijzonder. Eet smakelijk. We gaan de boel verlaten tot aan het nieuws voor vandaag. Met de plaat die dus, zoals gezegd is, gestegen van 4 naar 3 met 1 stip. Mathieu Bazaar en T-Cento. We wensen nog een bijzonder genoeglijke voortzetting van deze woensdag. En graag tot morgen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd.

0: COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Vision,
4: Harmo de Meijer,
6: Kruidvat,
7: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
8: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
6: Libra
8: en Café Bonnes.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
11: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Radio.

0: Ben.
1: Onmiskenbaar, niet te stuiten.
2: It's not a revolution.
1: De sensatiegeneraal.

Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sensatie Generatie. De ideale combinatie van muziek en informatie voor iedereen zich geïnteresseerd voelt voor de hedendaagse popmuziek. En we begonnen met een bijzondere plaat, moet ik zeggen. Want het is weer een Nederlandse samenwerking met de Ierse topband U2. Oftewel Martin Garrix, de DJ, die heeft samen met U2 dit liedje gemaakt. En als hij het goed gedaan heeft, staat zijn naam eerst en komt U2 daarna. Dus dat doet hij buitengewoon goed. Het liedje heet Fireflies en dat is misschien ook wel afkomstig van die nieuwe plaat van U2 die in de maak is. Waarvoor ze zelf vorige week een nieuwe single uitbrachten. Die heet Street of Dreams. Dus ja, U2 is helemaal hip and rising dit jaar. Eerder al met 2 EP's die ze hebben uitgebracht. Nu nieuwe muziek. Solo, maar ook in een combinatie dus met Martin Garrix hier uit Nederland vandaan. Wat gaan we doen in dit uurtje Sensatiegeneratie? Ja, we nemen je weer mee op ontdekkingsreis, muzikale ontdekkingsreis, door heel veel mooie nieuwe liedjes die deze week weer zijn verschenen. Rond de klok van 9:30 hebben we, als het goed is, toch weer een lokale, regionale, band, artiest, die we straks bekend gaan maken. Die dan weer in de spotlights komt te staan. Wil je daar ook eens meedoen? Natuurlijk. Laat het ons gewoon even weten. Straks alle details, hoe dat werkt. En we hebben uiteraard ook een blokje Nederlandstalig weer in de show. Met nieuwe muziek uit Nederland. Ook uiteraard heel veel Nederlandse artiesten die dan gewoon in het Engels zingen. Maar ook een paar leuke internationale opvallende platen die de afgelopen week uitkwamen. We nemen je weer mee op ontdekkingsreis, zoals bijvoorbeeld de volgende nieuwe single van de band Fischer Z. So Long Re-Managed. Dat is een nieuwe single die is uitgebracht. En dat doen ze dan op een soort van maxi-single met 3 nieuwe liedjes erop. En daarnaast komen ze ook 2 keer binnenkort naar Nederland om op te treden. De eerste keer is in het plaatsje Ommen, om het zo maar te zeggen. Het Bostheater in Ommen spelen ze namelijk 29 augustus. En zometeen begin september, 23 september, staan ze op het poppodium Victorie in Alkmaar op de planken. Maar je hoort het al daaraan. Deze band komt met regelmaat terug naar Nederland voor diverse optredens. Doen ze dan ook bijvoorbeeld weer in november. Dan spelen ze in 7 november in het Paard van Troje in Den Haag. 8 november in Doornroosje in Nijmegen. En ongetwijfeld daarna komen ze ook wel weer. Hoogtijd voor muziek van deze mannen. Fischer Z, So Long Reimagined.

Ja, ze kijken niet echt op een minuutje of meer met het uitbrengen van singles. Ze vinden gewoon als een liedje goed genoeg is, dan mag die op de radio. En ja, daar hebben ze gewoon gelijk in. So Long Reimagined, dat is de nieuwe single voor Fischer Z. En het duurt maar liefst bijna 6 minuten. Is afkomstig van het nieuwe album X-Ray Serenade. Dat gaat binnenkort ook het licht zien. Inmiddels is dus wel een soort maxi summer single uit met 3 nieuwe liedjes daarop. Van deze mannen dus uit Engeland. Gaan wij naar Amerika toe. Daar komt de rocker Bob Seger vandaan. Binnenkort gaat hij een nieuw album uitbrengen. Dat gaat heten Face the Promise. En we kunnen alvast een eerste hit single daarvan laten horen. Althans, zo vindt hij het zelf. Dat wordt wel, schrijft hij de lead single of het nieuwe album. Het wordt het 16e studioalbum van Bob Seger, Face the Promise. En we gaan er eens lekker voor zitten. Wait for Me is de single nu. Bob Seger.

Ja, Bob Seger dus met nieuwe muziek van zijn hand. Mooie nieuwe single, getiteld Wait For Me. Afkomstig dus van die nieuwe plaat die dus binnenkort gaat verschijnen. Die heet Face The Promise. Gaan wij door in Sensatie Generatie hier met James Blunt. Ook hij heeft nieuw materiaal uit. Nieuwe single is getiteld Stop The Clock. Nou, wij laten hem lekker lopen. Hier komt James Blunt.

En de klok is gestopt voor James Blunt. Stop de klok. Ja, mooie nieuwe single voor zijn hand. En hij heeft nog meer van dit soort liedjes uitgebracht trouwens in de afgelopen weken. Wellicht als voorbode op een nieuwe plaat. Want zijn laatste CD die is al van 2023. Who We Used To Be. Nou, vorig jaar, of eigenlijk alweer langer geleden, 2024, maakte hij ook nog weer eens reclame voor het feit dat zijn oude plaat Back to Bedlam alweer 20 jaar geleden was. Dat hij daarmee doorbrak destijds. Goed, wat over James Blunt. Dan kijken we ook eens een concertagenda, maar die is verder op een optredentje bij de BBC na. Akelig leeg, dus wie weet gaat het ook binnenkort allemaal wel weer stromen, zoals dat zo mooi heet. Kijk op de klok. Straks natuurlijk onze demo van de maand. Wie gaat dat worden? Ja, we zijn benieuwd. Straks meer. Eerst nog eventjes een uitstapje naar een Amerikaanse rockband. De Goo Goo Dolls werden bekend met het liedje Iris. Komen uit Buffalo. En gaan weer er tegenaan met nieuw materiaal, zoals dat zo mooi heet. 20th Anniversary Edition is inmiddels uitgebracht deze week, moet ik zeggen. Van hun speciale set Let Love In. We hebben nieuwe muziek van de mannen en dat gaan we maar eens laten horen. Dit is een nieuwe single, die heet Ocean. Goo Goo Dolls.

De Goo Goo Dolls met hun nieuwste single Ocean. Een mooie nieuwe single. Ja, wil je live aan het werk zien? Geen idee. Ze spelen alleen nog maar voorlopig in Amerika. En deze kant van de plas ontstaat nog niks in de agenda gepland. Hou die op de hoogte als het wel zo is. We kijken nu op de klok. Zien dat het alweer hoog tijd is voor onze lokale, regionale helden in de demo van de maand. Ja, we hebben weer een hele bijzondere voor je. Het is een jonge artiest, zangeres. Komt uit Rotterdam. Ja, ze zegt zelf, in haar liedjes verwerkt ze haar eigen ervaringen. Met onder andere volwassen worden, veranderende vriendschappen, het kiezen van je eigen pad. In ieder geval moderne popsongs met pakkende melodieën. Omschrijft ze haar eigen muziek. We gaan maar eens gewoon lekker luisteren. Debuut maakte ze vorig jaar in 2025 met onder andere Let It Out. Nieuwe single toen. Nu is er weer nieuwe muziek van haar hand. En dat is zeker de moeite waard. Ik heb het over de zangeres Aniek trouwens, voor degenen die het nog niet wisten. Nieuwste single is Smoke. En die klinkt zo. Een hele mooie, rustige ballad. I guess this is it.

Ja, het is toch een prachtig liedje geworden van Aniek. Smoke, haar nieuwste single. En daar begint ze dit jaar gewoon echt weer fantastisch mee, zou ik bijna willen zeggen. Zeker ook gezien als ik bijvoorbeeld eens even kijk op haar Facebookpagina. 194 volgers, dat is toch veel te weinig, zou je zeggen, voor zo'n stem. Aniek uit Rotterdam en daarom dus de demo van de maand hier bij Radio Ridderkerk. Ja, ik zou zeggen, maak je muziek, speel je in een band, doe je solo, je liedjes maken. Laat het ons gewoon even weten als je ook in de spotlights wil staan. Stuur het op naar info@tvridderkerk.nl ter attentie van Sensatiegeneratie. En wie weet spreken we elkaar snel. Prachtig mooi liedje dus. Smoke is gisteren uitgebracht, dus helemaal vers van de pers. Die ook maar een paar dagen oud is, is de nieuwe single van een zangeres uit Sliedrecht. Ook in de buurt natuurlijk, Sera. Speciaal liedje voor Girls Who Like Girls.

Ja, Girls Who Like Girls. De nieuwe single voor zangeres Sera uit Sliedrecht natuurlijk komt ze vandaan. Sera de Bruin. Nogmaals gezegd, lokale regionhelden, helden hier in Sensatiegeneratie zijn natuurlijk altijd welkom. Dus laat het vooral weten als je ook in de spotlights wil staan. De volgende is Cooper Phillip. Een zangeres, volgens mij uit Los Angeles. En hij heeft een mooie nieuwe single uit. Die is getiteld Sweet Destination.

Ja, Cooper Phillip met Sweet Destination. Een dame uit LA. En ja, een mooie stem. Leuk, een mooi nieuw liedje. Sweet Destination. We gaan door met een blokje Nederlandstalig. Komen dan bijvoorbeeld terecht bij zangeres Valerie. Het is Valerie Louise, zoals ze heet. Maar haar artiestennaam is Valerie. Heeft ja, wel een paar liedjes uit. Als je dan bijvoorbeeld op haar Instagram kijkt, dan kom je er al 3 tegen. Debuutsingle, Grootste Fout. En ja, daarna de hit Jij Brak Mij. Op haar... ja, hoe noem ik dat? YouTube-account staan maar 2 liedjes. En dat is dus ook Jij Brak Mij Eerst. Van 3 maanden geleden. En van gisteren de nieuwe single Realistisch. Daar gaan we naar luisteren. Valerie.

Ja, een beetje terugblik uit de tijd, maar het is toch echt een nieuw liedje. Belle Helene is natuurlijk ooit van Doe Maar uitgebracht, jaren 90, 80, die kon draaien. En nu een nieuwe hitsingeltje van gemaakt door Mel en Dan. Het duo wat bekend staat om hun feest- en dansliedjes. Melanie Mutsers en Danny van den Bos, oftewel Mel en Dan. Wat kunnen we erover vertellen? Nou ja, het is een leuk zomers liedje. En Belle Helene kent natuurlijk iedereen en kan iedereen meezingen. Veel gedraaid dus tijdens de feesten in deze zomer. Derde Nederlandstalige liedje wat we willen laten horen vandaag is van de hand van Nienke Leone. Haar nieuwste single is getiteld Half Acht.

Ja, hou je vast. Nieuwe single heet Half Acht. Is van de Rotterdamse zangeres Nienke Leone. Ze had ook gewoon hierbij de lokale regionale helden kunnen worden. Later gehoord. Maar ja, we hadden ook een blokje Nederlandstalig. Dus vandaar even de keuze om Aniek in Demo van de Maand te maken. En Nienke dus in het blokje Nederlandstalig te laten plaatsvinden. Zij komt binnenkort met een debuutalbum. Geen idee wanneer dat precies gaat verschijnen. Maar in ieder geval deze nieuwe single Half Acht is uit. Kunnen we ook nog een leuk feitje over haar melden. Dat ze natuurlijk super trots is op het winnen van een Buma Award recent. Het gaat hartstikke goed met deze Nienke Leone dus. Komt uit Rotterdam. En eventjes in de concertagenda gekeken. Die optredens zijn allemaal inmiddels voorbij. Maar er komen natuurlijk meer aan. En daarnaast, deze dame is veel productiever dan alleen haar eigen liedjes maken. Want ze schrijft ook gewoon liedjes voor artiesten als Miss Montreal, Yves Berendsen, Emma Heesters, Zoë Livé. Om maar even wat namen te laten vallen. Ook wel bekend nog misschien nog wel van die tv-serie die er was. Waar ze zelfs het nummer 1 hit voor scoorde. Spijt is voor later. Goed, we gaan door met nog meer nieuwe muziek voor je te laten horen. En dat wordt dan de zangeres Valerie. Ook beginnend artiest. Nieuwste single is getiteld Realistisch. Nee, die heb ik al laten horen. Nee, sorry, die laten we niet nog een keer horen. Die hebben we al gehad, inderdaad. Als eerste van het blokje Nederlandstalig. We hebben ook nog staan op de planken Jet Rebel. Nederlandse muzikant natuurlijk. Hij heeft ook weer een nieuwe single uit. Die is getiteld Sorry Mama. Jet Rebel.

0: mama that you had to see that.
1: Precies, dat is de boodschap van het liedje. Sorry mama dat je het hebt moeten zien. Zijn periode waarin hij fanatiek meedeed aan drank en drugs, zoals dat zo mooi heet. Is alweer dik 10 jaar geleden en nu eindelijk dan een liedje daarover richting zijn moeder. Ja, sorry mama, Jethro Bell, oftewel Jelte van den Dungen, die dus terugkijkt op die periode, die voor hem uiteraard wat minder was. We gaan kijken op de klok en dan zien we dat we al bijna richting het einde gaan van deze aflevering van Sensatie Generatie voor vandaag. Ik kan je nog één mooie nieuwe single voorschotelen. En die is getiteld... Bij Evanescence, Drown in the Shadows. Lekker stevig om mee uit te gaan. Ik zou zeggen weer bedankt voor het luisteren. En uiteraard tot de volgende week. Dit is Evanescence. Hoi.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
2: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij, hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
1: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
3: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan

0: Over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
1: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

Samen met Harry, luisteraars, u luistert weer naar Radio Zolle. En wel naar het programma Roetjakmanis en het programma Rassa Senang in Ridderkerk. U luistert naar, u weet het wel, een cultureel programma. En het is een cultureel info-uurtje van Roetjakmanis. En we gaan zoals normaal altijd van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. En informatie dus wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeer zeker voorbij. Ook de bekende vertellingen, want dat is het, dat is het punt van het programma. De andere Aziatische landen, die komen soms ook voorbij en die krijgen dan de hele uitzending. Er zijn best veel andere landen die net zo bekend zijn als Indonesië, maar die zeer zelden besproken worden. Tijd voor het koken. Nou, dat is er bijna altijd. En dat zijn lekkere recepten. Ook vandaag weer. Vandaag is het een makkelijk recept wat iedereen zou kunnen maken. U wordt daarbij geholpen door de diverse foto's. Hè? Dus ook het verhaal van vandaag, het item vandaag, daar zitten foto's bij die de meeste mensen wel kennen. Nou, het heeft te maken met de muziek. Nou, dat is soms uit Indonesië. In de rock, country, 60, 70 jaar, maar vooral de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben drie Indische huizen als luisteraar. En zij krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat die u hoorde, dat is altijd de eerste plaat van Marcel. Hij zoekt die plaat uit. Het heeft in de meeste gevallen wel te maken met het programma. Nou, nog even dit. Op maandag kunt u luisteren van 11 tot 12 uur. En er is een herhaling op de zondag 6 uur. In Ridderkerk is het anders. Het heet ook anders. Rassa Senang. Dat is op de woensdagavond 7 uur. En ook daar is een herhaling op de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. En we starten meteen met het eerste Indische huis, Kambang Baru, met hun eigen plaatje.

Ja, dan gaan we door naar het tweede Indische huis. Dat is een verzorgingshuis, dat heb ik al vaker gezegd. Het tweede Indische huis, dat is te vinden in Apeldoorn Roemasaya. En ook bij Roemasaya luisteren ze naar het programma. Hier komt jullie plaatje.

Ja, en dan gaan we naar het derde Indische huis. Het derde Indische huis, dat staat helemaal in Spijkenis in de Endweg. Keurig netjes dat huis. En ook daar wordt naar geluisterd. Nou, hier komt jullie eigen plaatje.

Ja, en het derde Indische huis heeft het eigen plaatje ontvangen. En dan gaan we over naar het bedrijf zelf. Nou, het programma dat gaat vandaag over de vele bruggen in Nederland. Ja, hoe kom ik daar nou bij? Hè? Ja, want het is geen brug op Java ergens. Nee hoor, het is een brug in Nederland. En het leuke is dat die brug, die kennen we allemaal. Het is een zeer bekende brug. Het is een hele grote brug. Hij is een aantal jaar geleden is die dus verdubbeld. Hè, want het verkeer dat groeit als kool. Het betekent ook dat die ene brug, dat was niet meer voldoende. En er ligt nu een tweede brug, exact hetzelfde, direct naast. Nou, dat weet u, hè? Dat is het gegeven van de Brinoordbrug. Maar waarom doe ik dat dan? Nou, het is mij opgevallen dat er verschillende mensen met Indische achtergrond daaraan eigenlijk gewerkt hebben, plannen gemaakt hebben enzovoort. De Indische achtergrond, dat kan al komen als je natuurlijk op Java geboren bent. Hè? Dan heb je ook al een Indische achtergrond, natuurlijk. Nou, het is de naam Wijnand Jan van Epp. En dat is degene die dus daarover nagedacht heeft. Wijnand Jan van Epp werd geboren in Batavia, hè, dus het huidige Jakarta. En studeerde civiele techniek aan de Technische Hogeschool van Bandung. Al op zijn 10e zei hij dat hij ingenieur wilde worden. Vertelde hij in 1959 aan Tong Tong. Hij was een van de weinige studenten die in 1926 mocht afstuderen in een speciale richting. En hij ontwierp een grote spoorwegbrug over de Sajaju rivier. Nou, als je nou die moeite even wilt doen om te kijken welke foto's staan er dan zeg maar op de website, dan zie je dus die enorme brug. En de mensen die geweest zijn op Java, die zijn altijd... Die zijn zeer zeker over zo'n brug gegaan. Want die bruggen die lijken inderdaad veel op elkaar. Deze brug waarover ik het heb, dat is een grote uitzondering. Deze brug is dus heel lang, is ook heel hoog. Maar daar ga ik zo dadelijk op door. Nu wil ik alleen eventjes de aandacht erop schenken dat de brug die u ziet, dat is zo'n hele oude... Tegenwoordig dan, hè? Stalen brug. En inderdaad, op Java zie je regelmatig dat soort bruggen. Het gaat of over water, of het gaat over een diep ravijn. Maar die bruggen die zijn terug te vinden. Het zijn bruggen die al heel erg lang dienst doen. Hè? En je moet altijd maar hopen... En ik ga ervan uit dat dat toch wel gebeurt hoor. Maar ik ga ervan uit dat ook het onderhoud aan dat soort gigantische bruggen wel gepleegd wordt. He, want als de hoogte van de brug zeg maar grofweg 90 meter is, ja, dan hoop je niet dat er een stuk brug naar beneden valt. He? Want dan blijft er weinig van zo'n brug over. En dan hoop je ook niet dat er op dat moment net een trein overrijdt. Dat zou helemaal erg zijn. Maar... Die bruggen, die vallen Nederlandse mensen die dus daar op vakantie komen bijvoorbeeld. Dat valt altijd op, hè? Ja, heb jij die bruggen ook gezien, hè? Helemaal open, staal. En eigenlijk zie je die bruggen hier in Nederland bijna niet meer. Ik durf wel te zeggen, volgens mij zijn ze er niet meer. Dat kan ik niet helemaal staven, maar het betekent wel dat de bruggen in Nederland tegenwoordig toch wel een compleet ander model hebben. En ondersteuning hebben. Hè? Maar oké, dat even dagelijks. Ik ga zo weer door met het verhaal van die bruggen. We gaan even luisteren naar muziek.

het over Wijnand Jan van der Epp. Hij was een van de weinige studenten die in 1926 mocht afstuderen in de speciale richting. En hij ontwierp een grote spoorwegbrug voor over de Serdjaju-rivier. Van der Epp werd op voordracht geplaatst van de Dienst voor Constructie en Bruggenbouw der Staatsspoorwegen in Nederlands-Indië. Daar ontwierp hij de Sisomang spoorbrug. De hoogste spoorwegovergang in Indonesië. De Tsitsomaku viaduct, schrijft de redactie van de Tongtong, is van alle bruggen in dat onvergetelijke traject Bandung-Batavia de meest formidabele brug. Zo diep beneden, je lag het ravijn en je ziet het ravijn en zo langzamerhand kroop dat voorbij. En het leek eigenlijk alsof je in een soort laag vliegend vliegtuig zat. Tot je weer naar de baan keek en je merkte dat je toch echt in een van de snelste verbindingen van de SS reed. De brug van de 225 meter lang en ging over een ravijn van 95 meter diep. Dus dat is niet niks in die tijd, hè? Wijnand Jan van der Epp ontwierp de Pijlerbrug in 1929. En toen was ik nog maar een snotneus van 24, lachte hij tegen de redactie in 1959. De brug, nou, die staat er nog steeds. Al ligt er inmiddels wel een veel nieuwer broertje naast. Bruggen waren zijn lievelingswerk. De symboliek van het bouwen van bruggen trok hem aan. Het tot elkander brengen van gescheiden werelden en het openen van nieuwe wegen. Nou, de redactie van Tongtong schreef lovend over zijn werk. Er is een grondige kennis voor nodig van metaal en metaalsoorten, van spanningen, van trillingen, van uitzetten, enzovoort, enzovoort. Zelfs de kleinste berekening werpt een aantal formules op papier waar een HBS'er absoluut nachtmerries van krijgt. Ingenieur van de Epp maakte niet alleen miljoenen van die berekeningen, hij ordende en sorteerde ze, ontwierp ze aan de kritiek en eindeloze verbeteringen. Hij ontwierp ook systemen, zocht eindeloos naar nieuwe formules en ook naar nieuwe denkwijzen. Zijn bruggen waren altijd steeds minder materiaal. Het gebruik dan van steeds minder materiaal. De constructie en ook de uitvoering was aanmerkelijk goedkoper na verloop van tijd. Als toepasser van efficiëntie in de staalconstructiebouw is hij zonder weerga. Ook Lex van der Epp herinnert zich zijn vader als een man die altijd in zijn hoofd aan het rekenen was. Dan zaten we aan tafel met het gezin te eten en viel hij opeens stil. Minuten later stond hij dan op. Ja, zei hij dan, ik heb het gevonden. En er kwam een nieuwe berekening op papier. Ja, zo iemand moet je natuurlijk, zeker in die tijd, hè, zo iemand moet je absoluut hebben. Die dus niet kan slapen als die niet uit die berekeningen is gekomen. Nou, dat is van belang. We gaan even naar het volgende nummer luisteren.

Ja, dan ga even door met dat verhaal. De Brinoordbrug die komt zo dadelijk naar voren. Er werden natuurlijk in de Japanse tijd werden er spoorwegbruggen opgeblazen. En de Japanners dachten, wie kan dat nou beter een brug opblazen dan de maker zelf? En zo kwam hij in de gevangenis terecht. Maar dat weerhield hem er niet van om zelfs in gevangenschap te blijven ontwerpen. Hij bedacht een supersnelle trein die ook nog eens comfortabel reed doordat een gyroscoop de trein stabiliseerde. Dat was een revolutionair idee in die tijd dan, hè? Na de oorlog in 1946 vertrok Van der Epp met zijn gezin naar Nederland. Er was hier een grote behoefte aan bruggenbouwers nadat zoveel bruggen waren gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Van der Epp kwam in dienst bij Rijkswaterstaat en ontwierp heel veel bruggen. Waaronder de beroemde Van Brinoordbrug. Ze wilden eigenlijk iets als de Golden Gate Bridge, vertelde Lex van der Epp. Maar dat vond hij zelf gewoon helemaal niks. Hij keek altijd naar het landschap en zoiets paste niet in het Nederlandse vlakke land. De brug in zijn geheel ter plaatse gebouwd en om de bogen te kunnen bouwen werd tijdelijk twee hulppijlers in het water gebouwd. De kenmerken van de bekende kabels, hè, want als u daar overheen rijdt, dan ziet u heel veel hele dikke kabels waar het wegdek aan is opgehangen, geven dus de constructie wel een hele grote vormvastheid. Dit bleek mogelijk door de bijzondere verhoudingen van de boogvorm. Nou, de meeste mensen, ik zelf ook hoor, hebben niet zoveel verstand van boogvorm en de sterkte die bij een bepaalde boogvorm hoort. En als je de Brinoordbrug kent, dan weet u dus dat is best een hele grote brug, een hele lange brug. En dat betekent ook dat het wel moet kloppen wat er allemaal eigenlijk gemaakt wordt. Het was een tijd geleden was dat te volgen op de televisie, omdat er een tweede Van Brinoordbrug bijgebouwd werd. En dan zag je zo, stukje voor stukje, zag je die brug over het water gebouwd worden. Dus vanaf de kant zag je dus dat die brug groeide aan allebei de kanten. En dat is heel mooi om te zien. Je begrijpt niet hoe ze die hele zware constructie gewoon anderkantig kunnen krijgen. Want het is niet niks, hè? Als u de Van Brinoordbrug nooit gezien hebt, ja, dan is het een beetje moeilijk voor te stellen. Maar als u daar overheen rijdt, dan merkt u wel dat die best heel hoog boven het water uitkomt. En dat die ook best de gebogen stand, bedoel ik. Hè? De gebogen stand met een auto, dat voel je heel goed. Want eerst moet de auto flink trekken om dus naar het hoogste punt te gaan. Nou, dat is dan met een auto is dat simpel. Je geeft gewoon meer gas. Maar dat is dus met een brug bouwen niet. Dat is gewoon heel, heel iets anders. Heel veel kennis komt eraan te pas. Even luisteren naar muziek.

Ja, nog even wat over de Van Brienoordbrug. De Van Brienoordbrug is een brug over de Nieuwe Maas in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde en Kralingen-Krooswijk. En dat is aan de oostkant van Rotterdam. In de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De brug bestaat uit twee naast elkaar gelegen boogbruggen met in het verlengde daarvan een driebasculebrug. De oostboog van de Brienoord is aangelegd in 1965 en de westboog in 1990. De weg over de brug is de Rijksweg A16. Die komt zo'n beetje iedere dag in het nieuws met files. En met 6 rijstroken per richting en dagelijks meer dan 250.000 voertuigen, een van de breedste en ook drukste autosnelwegen van Nederland. Buiten de boog aan de oostzijde loopt ook nog een 2-richtings fietspad. De totale lengte van de Brienoordbrug bedraagt 1320 meter. En de doorvaarhoogte is afhankelijk van getijden. Dat werkt heel duidelijk in Rotterdam. De overspanning is dus over de Nieuwe Maas. En wat ik net gezegd heb, de lengte is 1320 meter. De breedte van de brug is, omdat de twee bruggen eigenlijk naast elkaar liggen, is er 2x28 meter. En de doorvaarhoogte is het NLP plus 25 meter in het midden. Doorvaarbreedte, dat is 280 meter. De overspanning, de bascule, is 60 meter. En die wordt natuurlijk beheerd door Rijkswaterstaat. Dat kan niet anders. Ze hebben er 4 jaar over gedaan, van 1961 tot 1965, om die brug te bouwen. En dat is met de drukte van alle dag. Er komen minimaal 250.000 auto's per dag dus overheen. Ja, nou, dan kun je een beetje voorstellen dat die brug, dat door een Indische jongen is bedacht. Dat was dus nog de eerste brug, hè? Die tweede brug is dus veel later ernaast neergelegd. Maar die eerste brug. Nou, dat was een Indische jongen die helemaal gek was van berekeningen en staal en ijzer. En wat kun je daarmee doen? Daar was die man helemaal gek van. Maar hij heeft het wel laten zien, hè? En iedereen kent dus die brug. Even luisteren naar muziek.

Ik heb mijn doos weer te pakken. De doos met de potten, pannen en schalen. U weet wel. En we gaan vandaag iets makkelijks klaarmaken. Ik heb een foto gemaakt. En u kunt, als u die foto opzoekt, dan ziet u meteen wat ik bedoel. Want de Indische mensen kennen het woord kolak. Absoluut. Nou, en dat gaan we vandaag maken. Het leuke is dat als je met vele mensen bij elkaar zit, Indische mensen bij elkaar zit, dan heb je het over allerlei dingen, muziek en uitgaan en allerlei dingen. Maar uiteindelijk stopt de conversatie gewoon met eten maken. Dat is altijd zo. Want uiteindelijk was er altijd iemand die het gesprek naar een veiliger terrein, eten, dirigeerde. Via tropische fruit fladderde het dan naar exotische groenten die in beide landen sappige mango's en papaya's had, stond voor beide partijen buiten kijf. Wat is nou kolak? Nou, dat is een soort soepachtig iets. De kolak is een populaire Indonesische dessertsoep, bereid met een basis van palmsuiker en kokosmelk. En bovenop deze basis wordt een hoofdingrediënt toegevoegd, meestal een vrucht of een zetmeelrijke wortel. Tot slot geven de pandanbladeren het een subtiele, maar ook onmisbare geur. De kolak pisang is eigenlijk een van de meest populaire daarin. Hierbij wordt de kookbanaan gebruikt, samen met de extra ingrediënten. Zoals bijvoorbeeld, er zit ook zoete aardappel in en palmvruchten en rijpe jackfruit enzovoort enzovoort. De beste kookbananen om te gebruiken zijn pisang kapok, dat is saba banaan, pisang raja en pisang tanduk. Nou, of je die allemaal zou kunnen krijgen hier, dat weet ik niet zeker. Kolak wordt het hele jaar doorgegeten, maar is vooral populair tijdens de Ramadan. Dus tijdens de vaste maand. Het is raadzaam om het vasten te verbreken met iets zoets. Dus kolak wordt vaak geserveerd als voorgerecht tijdens de iftar. Dus tijdens het verbreken van de vaste. Nou, je komt het op Pasamalams ook wel eens tegen. Ik moet eerlijk zeggen, je komt het niet zo vaak tegen. Misschien ook omdat iedereen vraagt naar nasi goreng of zoiets dergelijks. Hè. Maar dit is als voorgerecht, is dat heerlijk om te eten. Het zal wel te maken hebben met de veranderde smaak van de pisang en het pandangblad wat erin zit. En natuurlijk de gula java, hè, dus die bruinachtige suiker die daar ook in gebruik wordt. Ik weet waar ik over praat en ik vind het ook hartstikke lekker. Nou, ik hoop dat u het een beetje heeft kunnen volgen. Het is niet zo, je hebt niet zoveel dingen nodig. Dat valt best mee. En probeer het eens klaar te maken. Bijna iedereen vindt dit lekker. Hè? Nou, veel succes ermee. Ik ga even wat spullen schoonmaken en u mag luisteren naar muziek.

0: Ja, dus de bedenker van Brienerbrug en vele andere bruggen. Dat was wel een Indische man. De brug werd in zijn geheel ter plaatse dus ook gebouwd om de boog te kunnen bouwen. De hulppijlers werden in het water gemaakt. Hè. Dat heb je natuurlijk nodig, want ergens in het midden moet je wel ergens op kunnen steunen. Nou, het ontwerp van Wijnand Jan van Erp en Rijkswaterstaat was voor die tijd zeer revolutionair. En is daarna de inspiratie geweest voor, ja, toch wel vele andere bruggen. Maar hij bleef altijd stil en bescheiden. Hij schreef aan Tong Tong: ik heb nooit gestreefd naar rijk worden. Wel naar mooi werk. Onzelfzuchtig te ik moet het zelf kunnen verrichten. En ik moet zelf de verdiensten zien die eigenlijk naar de gemeenschap gaan. Dus die man die was heel erg sociaal eigenlijk. He? Die was zijn tijd een beetje
1: 105.7 in de Eter en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
3: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu: ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
2: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
4: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15. En ook in de Ridderhof.
6: Autoschadeherstel over listen. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
7: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
8: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
7: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
8: Vandaag? Morgen?
9: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
12: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
13: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte.

0: Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
3: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

en remixes. Mark en ik zijn er weer helemaal klaar voor. Mijn stem ook weer een beetje. En we hebben er weer een paar gevonden over jullie. Zo begonnen we vandaag met Club 69. Let me be.

0: get robbed. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, ride. We out, we out.
1: 12 inches.
2: It's time for the mini mega mix.
3: Oh, het is weer tijd voor de mini mega mix. En die is gemaakt door DJ Tech. Veel plezier met de Wave Activity Remix.
2: Let's go!
4: We don't take no shit from a machine.

hoorden na de meegemixt Neil Young en Mr. Soul. De Dance Remix uit 1982. Zo is er alweer bijna een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Charlie Simon en Why. Maar eerst luisteren we nog naar Silent Circle en I'm Your Believer. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met nog een uur Outstanding.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard ligt staan zwieven en werken.
2: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
7: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
8: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
9: Bakkerij Vos,
10: Slagerij Vreugdenheel,
11: Bloemist Fleur Fashion,
12: Harmo de Meijer,
13: Kruidvat,
14: Miss Beauty Fashion,
15: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
16: Eetcafé De Parel,
17: Lidl,
18: Libra
19: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Politiek,
20: informatie
0: en goede muziek. Radio Ridderkerk.
20: Overal
0: en altijd.
21: Outstanding Wilson Kiss and Remixes.
22: Radio Ridderkerk.
23: Outstanding 12 inches and remixes.

inches en remixes. Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We begonnen met Corona en Try Me Out. En we gaan verder met Kajagoogoo en Big Apple uit 1983.

Je hoorde de bitch mix van Dish & Tell van House of Venus. En we gaan verder met Love Come Around.

0: It's time for the Mini Mega Mix.
1: Oh, het is weer tijd voor de Mini Mega Mix. En de Mini Mega Mix is gemaakt door Mike Gray. Veel plezier met de Pet Shop Boys, de Dance Mix uit 1988. Let's go.

uit 1986. Nirvana en Say When. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met Express Yourself van Madonna. Maar eerst luisteren we nog naar Dr. Scat en Feel the Drive. Namens Mark en mij, tot volgende week. Ho!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderlisten. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

it's tomorrow. We've got tonight, babe. Why don't you stay?

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam Akzo Nobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Excelta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van Akzo Nobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen, 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog en dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam AkzoNobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen, 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog en dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute.

0: identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam AkzoNobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Excelta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen, 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog en dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24.

Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie. Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam AkzoNobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlage in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen, 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog en dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een